0: hebben de warmste 24 juni gehad sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 35,1 graden gemeten. Het vorige record was dat van 1976. Het was toen vandaag 32,8 graden. De festivalorganisatie in Werchter heeft voor het komende weekend het hitteplan geactiveerd voor Werchter Boutique. Er zal overal gratis drinkwater te krijgen zijn. Ze gaan het publiek vernevelen en je mag met lege drinkbussen het terrein op. Ook de rest van Europa kampt met een extreme hittegolf. Frankrijk breidt code rood uit naar 72 departementen. Daardoor valt driekwart van het land onder de alarmfase. 'S Avonds zullen 11 departementen normaal wel weer terugschakelen naar code oranje. De evacuatie van de straat van Hormuz zal mogelijk enkele weken duren. Dat schat de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Die is bevoegd voor de veiligheid op zee. Er liggen zowat 11.000 schepen te wachten om door te kunnen. De evacuatie is nu begonnen in samenwerking met Iran en alle kuststaten in de buurt en de VS. Op de westelijke Jordaan-oever is een Palestijn gedood nadat het Israëlische leger zijn huis was binnengevallen. Israël zou zijn lichaam meegenomen hebben. Het geweld is ook op de westelijke Jordaan-oever toegenomen na de start van de Gaza-oorlog 3 jaar geleden. Intussen zeggen de VN dat Israël in die Gaza-oorlog met opzet kinderen heeft geviseerd en vermoord. Dat zou nieuw bewijs zijn voor volkerenmoord tegen de Palestijnen. Het blijft warm met minima rond 23 graden. Daarna opnieuw een tropische dag. Maxima klimmen naar 37 graden en vrijdag misschien nog wat warmer. Tegen het eind van het weekend stijgt de kans op onweer en dan is het iets minder heet.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
1: Dit is VBRO.

45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach. Lana.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storings.

27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Dit

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

hebben de warmste 24 juni gehad sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 35,1 graden gemeten. Het vorige record was dat van 1976. Het was toen vandaag 32,8 graden. De festivalorganisatie in Werchter heeft voor het komende weekend het hitteplan geactiveerd voor Werchter Boutique. Er zal overal gratis drinkwater te krijgen zijn. Ze gaan het publiek vernevelen en je mag met lege drinkbussen het terrein op. Ook de rest van Europa kampt met een extreme hittegolf. Frankrijk breidt code rood uit naar 72 departementen. Daardoor valt driekwart van het land onder de alarmfase. 'S Avonds zullen 11 departementen normaal wel weer terugschakelen naar code oranje. De evacuatie van de straat van Hormuz zal mogelijk enkele weken duren. Dat schat de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Die is bevoegd voor de veiligheid op zee. Er liggen zowat 11.000 schepen te wachten om door te kunnen. De evacuatie is nu begonnen in samenwerking met Iran en alle kuststaten in de buurt en de VS. Op de westelijke Jordaan-oever is een Palestijn gedood nadat het Israëlische leger zijn huis was binnengevallen. Israël zou zijn lichaam meegenomen hebben. Het geweld is ook op de westelijke Jordaan-oever toegenomen na de start van de Gaza-oorlog 3 jaar geleden. Intussen zeggen de VN dat Israël in die Gaza-oorlog met opzet kinderen heeft geviseerd en vermoord. Dat zou niet bewijs zijn voor volkerenmoord tegen de Palestijnen. Het blijft warm met minima rond 23 graden. Daarna opnieuw een tropische dag. Maxima klimmen naar 37 graden en vrijdag misschien nog wat warmer. Tegen het eind van het weekend stijgt de kans op onweer en dan is het iets minder heet.

te wensen, verscholen achter leed. Het licht schijnt maar al te vaak voor wie alles al heeft. Maar wat met een kind, zo weerloos klein dat nog

Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: noorden van Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7.2 en 7.5. Online zijn ingestorte gebouwen te zien. Interim-president Delcy Rodríguez roept op tot samenwerking om mensenlevens te redden. Alle hulpdiensten organiseren zich nu ook om zo snel mogelijk overlevenden van onder het puin te halen. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 tot 100.000 doden. De VS stuurt al meteen hulp naar Venezuela. In Frankrijk zijn 5 mensen in isolatie geplaatst nadat ze op dezelfde vlucht zaten als een arts die positief test op ebola na zijn terugkeer uit Congo. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid vertoonde de arts geen symptomen toen hij aan boord ging van het vliegtuig naar Parijs. Frankrijk is daarmee het eerste land buiten Afrika dat sinds de nieuwe ebola-uitbraak een bevestigde besmetting registreert. De gezondheidsautoriteiten volgen de situatie nauwgezet op. Het Verenigd Koninkrijk wil de olie van een onderschept schip uit de Russische schaduwvloot verkopen. De opbrengst zou dan dienen voor militaire steun aan Oekraïne. Het schip is onlangs tegengehouden in het kanaal voor mogelijke schending van sancties tegen Rusland. De tanker ligt nu aan de Britse zuidkust in afwachting van verder onderzoek. Op het WK voetbal stunt Hugo Broos met Zuid-Afrika. Dat heeft zich geplaatst voor de 16e finales. Zuid-Afrika versloeg Zuid-Korea met 1-0. Gastland Mexico won met 0-3 van Tsjechië en stoot ook door. Marokko klopte Haiti met 4-2 en heeft zich als tweede ook geplaatst. En Brazilië is groepswinnaar na 0-3 zegen tegen Schotland. Neymar maakte zijn comeback met een invalbeurt, maar Vinicius Junior bleek de held met 2 goals. De Belgische volleybalmannen hebben net niet kunnen stunten tegen Polen in hun 5e wedstrijd van de Volley Nations League. De Red Dragons verloren na een 5-setter. Ze blijven zo op de 12e plaats in de voorlopige tussenstand. Het is een tropische donderdag met temperaturen tot 37 graden en veel zon. Morgen mogelijk 40 graden.
1: Na, na, na, na. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Ori, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info: www.malenkermis.be. Gesteund door

0: Hier hoor je 24 uur per dag gewoon gezellige radio. Dit is VBRO.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen de komende dagen nog meer extreme hitte over ons heen. Tot en met zaterdag blijft het zeer warm. Met vooral donderdag, vrijdag echt ongelooflijk hoge waarden van 35 graden en meer. Mogelijk vrijdag zelfs nog warmer dan vandaag. Wie weet halen we hier en daar een 40er uit de kast. Het zou zomaar kunnen. Daarbij veel zon, al neemt geleidelijk aan de onstabiliteit toch wel een beetje toe en kun je niet uitsluiten dat er zeker gaandeweg donderdag of vrijdag toch lokaal een bui aan te pas komt. Wie weet, als dat gebeurt kan dat uiteraard een felle bui zijn. Ook de nachtelijke minima zijn zeer hoog. Naar zaterdag, zondag toe zal het dan geleidelijk gaan afkoelen, vooral naar zondag toe, maar afkoeling, dat is relatief. We spreken ook dan nog steeds over 25 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: noorden van Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7.2 en 7.5. Online zijn ingestorte gebouwen te zien. Interim-president Delcy Rodríguez roept op tot samenwerking om mensenlevens te redden. Alle hulpdiensten organiseren zich nu ook om zo snel mogelijk overlevenden van onder het puin te halen. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 tot 100.000 doden. De VS stuurt al meteen hulp naar Venezuela. In Frankrijk zijn 5 mensen in isolatie geplaatst nadat ze op dezelfde vlucht zaten als een arts die positief test op ebola na zijn terugkeer uit Congo. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid vertoonde de arts geen symptomen toen hij aan boord ging van het vliegtuig naar Parijs. Frankrijk is daarmee het eerste land buiten Afrika dat sinds de nieuwe ebola-uitbraak een bevestigde besmetting registreert. De gezondheidsautoriteiten volgen de situatie nauwgezet op. Het Verenigd Koninkrijk wil de olie van een onderschept schip uit de Russische schaduwvloot verkopen. De opbrengst zou dan dienen voor militaire steun aan Oekraïne. Het schip is onlangs tegengehouden in het kanaal voor mogelijke schending van sancties tegen Rusland. De tanker ligt nu aan de Britse zuidkust in afwachting van verder onderzoek. Op het WK voetbal steunt Hugo Broos met Zuid-Afrika. Dat heeft zich geplaatst voor de 16e finales. Zuid-Afrika versloeg Zuid-Korea met 1-0. Gastland Mexico won met 0-3 van Tsjechië en stoot ook door. Marokko klopte Haiti met 4-2 en heeft zich als tweede ook geplaatst. En Brazilië is groepswinnaar na 0-3-zege tegen Schotland. Neymar maakte zijn comeback met een invalbeurt, maar Vinicius Junior bleek de held met 2 goals. De Belgische volleybalmannen hebben net niet kunnen stunten tegen Polen in een 5e wedstrijd van de Volley Nations League. De Red Dragons verloren na een 5-setter. Ze blijven zo op de 12e plaats in de voorlopige tussenstand. Het is een tropische donderdag met temperaturen tot 37 graden en veel zon. Morgen mogelijk 40 graden.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.

Niet eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: noorden van Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Online zijn ingestorte gebouwen te zien. Interim-president Delcy Rodríguez roept op tot samenwerking om mensenlevens te redden. Alle hulpdiensten organiseren zich nu ook om zo snel mogelijk overlevenden van onder het puin te halen.
1: El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Inmediatamente de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento.
0: De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 tot 100.000 doden. De VS stuurt al meteen hulp naar Venezuela. In Frankrijk zijn 5 mensen in isolatie geplaatst nadat ze op dezelfde vlucht zaten als een arts die positief test op ebola na zijn terugkeer uit Congo. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid vertoonde de arts geen symptomen toen hij aan boord ging van het vliegtuig naar Parijs. Frankrijk is daarmee het eerste land buiten Afrika dat sinds de nieuwe ebola-uitbraak een bevestigde besmetting registreert. De gezondheidsautoriteiten volgen de situatie nauwgezet op. Het Verenigd Koninkrijk wil de olie van een onderschept schip uit de Russische schaduwvloot verkopen. De opbrengst zou dan dienen voor militaire steun aan Oekraïne. Het schip is onlangs tegengehouden in het kanaal voor mogelijke schending van sancties tegen Rusland. De tanker ligt nu aan de Britse zuidkust in afwachting van verder onderzoek. Op het WK voetbal stunt Hugo Broos met Zuid-Afrika. Dat heeft zich geplaatst voor de 16e finales. Zuid-Afrika versloeg Zuid-Korea met 1-0. Gastland Mexico won met 0-3 van Tsjechië en stoot ook door. Marokko klopte Haiti met 4-2 en heeft zich als tweede ook geplaatst. En Brazilië is groepswinnaar na 0-3 zegen tegen Schotland. Neymar maakte zijn comeback met een invalbeurt, maar Vinicius Junior bleek de held met 2 goals. De Belgische volleybalmannen hebben net niet kunnen stunten tegen Polen in een 5e wedstrijd van de Volley Nations League. De Red Dragons verloren na een 5-setter. Ze blijven zo op de 12e plaats in de voorlopige tussenstand. Het is een tropische donderdag met temperaturen tot 37 graden en veel zon. Morgen mogelijk 40 graden.
2: Nieuws uit je regio.
3: De stad Brugge en het OCMW sloten 2025 af met een positief beschikbaar budgetair resultaat van bijna 32 miljoen euro. Ondanks een boekhoudkundig verlies van 1,8 miljoen spreekt het stadsbestuur van een financieel gezond jaar. Opvallend zijn de recordinvesteringen van ruim 84 miljoen euro, het hoogste bedrag ooit, met grote projecten zoals Brusk en de vernieuwde stationsomgeving. De autofinancieringsmarge komt uit op 30,8 miljoen euro, bijna 9 miljoen beter dan verwacht. Maar tegelijk stegen de personeelskosten sterk, net als de druk op de sociale dienstverlening. Het aantal leefloondossiers klom tot gemiddeld 874 per maand, begin dit jaar zelfs richting 1000. Opvallend, de politieke kosten swingen de pan uit. Door een uitzonderlijk hoog aantal gemeenteraden werd 136.825 euro meer uitgegeven dan voorzien. In Brugge is een verdachte van een reeks inbraken opgepakt in Roemenië. De man wordt gelinkt aan meerdere feiten in Sint-Kluis, Sint-Andries en Sint-Michiels, waarbij onder meer gouden munten ter waarde van 50.000 euro, zilver en juwelen werden gestolen. Het onderzoek startte eind 2025 na een tip van een alerte buurbewoonster die een verdacht voertuig opmerkte. Dankzij ANPR-onderzoek kon dat voertuig aan verschillende inbraken worden gelinkt. Twee Roemeense verdachten werden al in januari gearresteerd op de snelwegparking in Jabeke. Vorige week reisden 3 Brugse rechercheurs naar Bacău, waar in samenwerking met de Roemeense politie huiszoekingen plaatsvonden. Daarbij werd een derde verdachte opgepakt. In zijn appartement vonden de speurders munten en een horloge die vermoedelijk uit Brugge afkomstig zijn. De man wordt binnenkort overgeleverd aan België. Het Belfort van Brugge is sinds dinsdagmiddag tijdelijk gesloten voor bezoekers. De reden? De hitte in de trappenhal loopt zo hoog op dat het niet langer veilig is om de 366 treden te beklimmen. Maandag werd een toeriste onwel, wat de stad ertoe aanzette om uit voorzorg in te grijpen. Volgens Schepen van Cultuur Nico Blondrok koelt de toren simpelweg niet meer af. Ramen kunnen niet open en de temperatuur stijgt er snel. Beter voorkomen dan genezen, klinkt het. Het Belfort blijft wellicht enkele dagen dicht. Zeker nu de komende dagen nog warmer worden. Met 215.000 bezoekers in 2025 blijft het Belfort de populairste locatie van Musea Brugge. Nog meer hitte nieuws. Met deze tropische temperaturen zoeken heel wat mensen verkoeling. Daarom breidt zwembadgroep Lago tijdelijk de openingsuren van verschillende zwemparadijzen uit. Op meerdere locaties kunnen bezoekers vroeger of langer terecht in het sportbad, recreatiebad of buitenbad. In Brugge worden de openingsuren van het sportbad aangepast in functie van de wereldrecordpoging van ultraatleet Mathieu Bonne. Het sportbad opent op weekdagen voortaan al om 6:30. In plaats van 8:30 en blijft elke weekdag open tot 21 uur. Het recreatiebad is open vanaf 9 uur in plaats van 13:30. En dan is er nog heugelijk nieuws voor de liefde. In Brugge blijft juni de trouwmaand. Waar er in juni 2025 nog 57 huwelijken werden voltrokken, zijn dat er dit jaar maar liefst 83. Een opvallende stijging die de populariteit van de zomermaanden opnieuw bevestigt. Ook de piekdagen springen eruit. Op 6 juni waren er 12 huwelijken, op 20 juni 9 en het absolute hoogtepunt komt op vrijdag 26 juni met 17 huwelijken, gevolgd door 11 op zaterdag 27 juni. Volgens schepen van burgerlijke stand Mieke Hoste kiezen steeds meer koppels bewust voor juni, onder meer door het goede weer, de lange dagen en de aantrekkingskracht van populaire trouwdata.
4: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.

Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.

Goedemorgen, luisteraar. Van harte welkom na het 7 uur journaal in een nieuwe aflevering van de VBRO ontbijtshow. En wel die voor vandaag donderdag in onze ontbijtshow. Uiteraard dus ook in deel 1 als rode draad. Weerman Geert Nasens en anderzijds onze VBRO nieuwsredactie. Zij zijn zowat om het half uur aan zet. Weerman Geert Nasens hoor je nog voor het 7:30 journaal kort en bondig met de weersvooruitzichten voor deze donderdag. Dan straks omstreeks 7:45, iets uitgebreider. En met hem blikken we dan ongetwijfeld ook al even vooruit naar het alweer aankomende weekend. Heel veel gezellige muziek, ik zorg ervoor. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag wordt weer een extreem warme dag. Beetje vergelijkbaar met gisteren. Al lijkt het erop dat de temperatuur misschien net iets lager zou kunnen zitten. Iets, dat is dan een graadje, dat gaan we echt niet merken. Want het blijft zeer warm natuurlijk. Maar mogelijk toch een enkel graadje minder dan gisteren. Nu, dat zijn nog altijd waarden van meer dan 35 graden landinwaarts tot een 33, 34 aan zee. Daar in de loop van de dag wel weer wat afkoeling door zeebries. Landinwaarts is dat niet het geval, daar blijft het extreem warm met heel veel zon. Er zou eventueel een warmteonweer kunnen losbarsten, maar de kans erop is heel klein. Je kunt het niet uitsluiten met die hitte natuurlijk, maar waarschijnlijk blijft dat overal toch een droge dag. De wind is aanvankelijk noordoost. Aan zee kan in de loop van de dag wat zeebries opduiken. En het hoeft niet gezegd dat met die temperaturen die waardes natuurlijk ook gevaarlijk zijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Een chique idee, dat heb ik toen gelachen. Om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen.
6: Van 8 tot 10.
2: Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.
7: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
8: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino.

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info.

0: noorden van Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7.2 en 7.5. Online zijn ingestorte gebouwen te zien. Interim-president Delcy Rodríguez roept op tot samenwerking om mensenlevens te redden. Alle hulpdiensten organiseren zich nu ook om zo snel mogelijk overlevenden van onder het puin te halen.
1: El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Inmediatamente de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento.
0: De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 tot 100.000 doden. De VS stuurt al meteen hulp naar Venezuela. In Frankrijk zijn 5 mensen in isolatie geplaatst nadat ze op dezelfde vlucht zaten als een arts die positief test op ebola na zijn terugkeer uit Congo. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid vertoonde de arts geen symptomen toen hij aan boord ging van het vliegtuig naar Parijs. Frankrijk is daarmee het eerste land buiten Afrika dat sinds de nieuwe ebola-uitbraak een bevestigde besmetting registreert. De gezondheidsautoriteiten volgen de situatie nauwgezet op. Het Verenigd Koninkrijk wil de olie van een onderschept schip uit de Russische schaduwvloot verkopen. De opbrengst zou dan dienen voor militaire steun aan Oekraïne. Het schip is onlangs tegengehouden in het kanaal voor mogelijke schending van sancties tegen Rusland. De tanker ligt nu aan de Britse zuidkust in afwachting van verder onderzoek. Op het WK voetbal stunt Hugo Broos met Zuid-Afrika. Dat heeft zich geplaatst voor de 16e finales. Zuid-Afrika versloeg Zuid-Korea met 1-0. Gastland Mexico won met 0-3 van Tsjechië en stoot ook door. Marokko klopte Haiti met 4-2 en heeft zich als tweede ook geplaatst. En Brazilië is groepswinnaar na 0-3 zegen tegen Schotland. Neymar maakte zijn comeback met een invalbeurt, maar Vinicius Junior bleek de held met 2 goals. De Belgische volleybalmannen hebben net niet kunnen stunten tegen Polen in een 5e wedstrijd van de Volley Nations League. De Red Dragons verloren na een 5-setter. Ze blijven zo op de 12e plaats in de voorlopige tussenstand. Het is een tropische donderdag met temperaturen tot 37 graden en veel zon. Morgen mogelijk 40 graden.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. La, la, la, la. Dit

Die gaat haar vierde dag in, haar vierde werkdag als VBRO Trotsplaat. De meest gedraaide deze week hier bij de radio die trots is op de Nederlandstalige muziek. Vuurtoren, getiteld die gloednieuwe zomerplaat van Aurélie. Goeiemorgen.

We zitten in historische tijden. Nog niet eerder hadden we een dergelijke reeks van heel erg warme dagen na elkaar. Ook vandaag weer kan in onze provincie de 35 graden gehaald worden. Zeker in het diepere zuiden. Daar kunnen we zelfs naar 36, 37 graden toe gaan. Ietsje lager misschien dan gisteren. Maar toch, het zijn extreme en gevaarlijke hoge temperaturen. Heel veel zon daarbij uiteraard, met mogelijk dan toch het ontstaan van de lokale onweer. Het zou kunnen, je kunt het niet uitsluiten, maar de kans erop is klein. Eigenlijk is er geen enkel model dat dat geeft, maar met die temperaturen moet je daar toch een kans op inbouwen. Verder een zwakke tot matige noordoostelijke wind die aan de kust vanmiddag wat zeebries component krijgt. Daar dan geleidelijk een beetje afkoeling, maar heel erg veel stelt het allemaal niet voor. Vanavond vannacht een recordwarme nacht. De warmste die we al ooit hebben meegemaakt. Met temperaturen van 22 tot 6, 7, 28 graden zelfs in de steden. Dat zijn onvoorstelbare waarden die we soms overdag niet eens halen. Daarbij rustig weer, misschien wat nevel. Een onweer, het zou nog altijd kunnen, maar zeker is het niet. Dat is ook voor de komende dagen zo. Morgen vrijdag nog warmer. Temperatuur kan nog wat hoger oplopen. Met extreem hoge maxima. Veel zon. Kans op een lokaal onweer. Ja, die kans blijft bestaan. Maar is heel, heel klein. Geen enkel model komt daarmee. Maar je kan het niet uitsluiten. In het weekend geleidelijk wat afkoeling. Al is dat relatief, want ook zaterdag nog dik in de 30 graden. Zondag komt dan minder warme zeelucht binnen en gaan de maxima wel degelijk beginnen dalen. Al is ook dan nog altijd een royale 25 landinwaarts zeker haalbaar. Vanaf maandag gaan we minder hoge temperaturen krijgen. Temperaturen gaan dan naar een meer normale waarde van een 20 tot 25 graden overdag. Met ook kans op een bui of is een onweer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Het noorden van Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Online zijn ingestorte gebouwen te zien. Interim-president Delcy Rodríguez roept op tot samenwerking om mensenlevens te redden. Alle hulpdiensten organiseren zich nu ook om zo snel mogelijk overlevenden van onder het puin te halen.
1: El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Inmediatamente de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento.
0: De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 tot 100.000 doden. De VS stuurt al meteen hulp naar Venezuela. In Frankrijk zijn 5 mensen in isolatie geplaatst nadat ze op dezelfde vlucht zaten als een arts die positief test op ebola na zijn terugkeer uit Congo. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid vertoonde de arts geen symptomen toen hij aan boord ging van het vliegtuig naar Parijs. Frankrijk is daarmee het eerste land buiten Afrika dat sinds de nieuwe ebola-uitbraak een bevestigde besmetting registreert. De gezondheidsautoriteiten volgen de situatie nauwgezet op. Het Verenigd Koninkrijk wil de olie van een onderschept schip uit de Russische schaduwvloot verkopen. De opbrengst zou dan dienen voor militaire steun aan Oekraïne. Het schip is onlangs tegengehouden in het kanaal voor mogelijke schending van sancties tegen Rusland. De tanker ligt nu aan de Britse zuidkust in afwachting van verder onderzoek. Op het WK voetbal stunt Hugo Broos met Zuid-Afrika. Dat heeft zich geplaatst voor de 16e finales. Zuid-Afrika versloeg Zuid-Korea met 1-0. Gastland Mexico won met 0-3 van Tsjechië en stoot ook door. Marokko klopte Haiti met 4-2 en heeft zich als tweede ook geplaatst. En Brazilië is groepswinnaar na 0-3 zegen tegen Schotland. Neymar maakte zijn comeback met een invalbeurt, maar Vinicius Junior bleek de held met 2 goals. De Belgische volleybalmannen hebben net niet kunnen stunten tegen Polen in hun 5e wedstrijd van de Volley Nations League. De Red Dragons verloren na een 5-setter. Ze blijven zo op de 12e plaats in de voorlopige tussenstand. Het is een tropische donderdag met temperaturen tot 37 graden en veel zon. Morgen mogelijk 40 graden.
2: Nieuws uit je regio.
3: De stad Brugge en het OCMW sloten 2025 af met een positief beschikbaar budgetair resultaat van bijna 32 miljoen euro. Ondanks een boekhoudkundig verlies van 1,8 miljoen spreekt het stadsbestuur van een financieel gezond jaar. Opvallend zijn de recordinvesteringen van ruim 84 miljoen euro, het hoogste bedrag ooit, met grote projecten zoals Brusk en de vernieuwde stationsomgeving. De autofinancieringsmarge komt uit op 30,8 miljoen euro, bijna 9 miljoen beter dan verwacht. Maar tegelijk stegen de personeelskosten sterk, net als de druk op de sociale dienstverlening. Het aantal leefloondossiers klom tot gemiddeld 874 per maand, begin dit jaar zelfs richting 1000. Opvallend, de politieke kosten swingen de pan uit. Door een uitzonderlijk hoog aantal gemeenteraden werd 136.825 euro meer uitgegeven dan voorzien. In Brugge is een verdachte van een reeks inbraken opgepakt in Roemenië. De man wordt gelinkt aan meerdere feiten in Sint-Kluis, Sint-Andries en Sint-Michiels, waarbij onder meer gouden munten ter waarde van 50.000 euro, zilver en juwelen werden gestolen. Het onderzoek startte eind 2025 na een tip van een alerte buurbewoonster die een verdacht voertuig opmerkte. Dankzij ANPR-onderzoek kon dat voertuig aan verschillende inbraken worden gelinkt. Twee Roemeense verdachten werden al in januari gearresteerd op de snelwegparking in Jabeke. Vorige week reisden 3 Brugse rechercheurs naar Bacău, waar in samenwerking met de Roemeense politie huiszoekingen plaatsvonden. Daarbij werd een derde verdachte opgepakt. In zijn appartement vonden de speurders munten en een horloge die vermoedelijk uit Brugge afkomstig zijn. De man wordt binnenkort overgeleverd aan België. Het Belfort van Brugge is sinds dinsdagmiddag tijdelijk gesloten voor bezoekers. De reden? De hitte in de trappenhal loopt zo hoog op dat het niet langer veilig is om de 366 treden te beklimmen. Maandag werd een toeriste onwel, wat de stad ertoe aanzette om uit voorzorg in te grijpen. Volgens schepen van cultuur Nico Blondrok koelt de toren simpelweg niet meer af. Ramen kunnen niet open en de temperatuur stijgt er snel. Beter voorkomen dan genezen, klinkt het. Het Belfort blijft wellicht enkele dagen dicht. Zeker nu de komende dagen nog warmer worden. Met 215.000 bezoekers in 2025 blijft het Belfort de populairste locatie van Musea Brugge. Nog meer hittenieuws. Met deze tropische temperaturen zoeken heel wat mensen verkoeling. Daarom breidt zwembadgroep Lago tijdelijk de openingsuren van verschillende zwemparadijzen uit. Op meerdere locaties kunnen bezoekers vroeger of langer terecht in het sportbad, recreatiebad of buitenbad. In Brugge worden de openingsuren van het sportbad aangepast in functie van de wereldrecordpoging van ultraatleet Mathieu Bonne. Het sportbad opent op weekdagen voortaan al om 6:30. In plaats van 8:30 en blijft elke weekdag open tot 21 uur. Het recreatiebad is open vanaf 9 uur in plaats van 13:30. En dan is er nog heugelijk nieuws voor de liefde. In Brugge blijft juni de trouwmaand. Waar er in juni 2025 nog 57 huwelijken werden voltrokken, zijn dat er dit jaar maar liefst 83. Een opvallende stijging die de populariteit van de zomermaanden opnieuw bevestigt. Ook de piekdagen springen eruit. Op 6 juni waren er 12 huwelijken, op 20 juni 9 en het absolute hoogtepunt komt op vrijdag 26 juni met 17 huwelijken, gevolgd door 11 op zaterdag 27 juni. Volgens schepen van burgerlijke stand Mieke Hoste kiezen steeds meer koppels bewust voor juni, onder meer door het goede weer, de lange dagen en de aantrekkingskracht van populaire trouwdata.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
7: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
8: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
7: Philippe Dazen.

vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Deel 2 alweer van deze donderdagse VBRO ontbijtshow door tot straks 9 uur. Met nog twee keer nieuws te goed in de ontbijtshow. Straks omstreeks 8:30 en dan uiteraard afrondend nog een keer om 9 uur. En ook twee keer weerman Geert Nasens. Die maakt zijn opwachting nog voor het 8:30 kort en bondig. En dan uiteraard tegenaan de laatste rechte lijn van deze donderdagse met zijn iets uitgebreider ochtendweerpraatje. Ruim 9:15, zeg maar. En wij hebben natuurlijk ook de bovenste beste gezellige muziekjes voor je meegebracht, zoals je dat al lang van ons gewend bent in de ontbijtshow.

0: Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app.
1: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt weer een extreem warme dag. Beetje vergelijkbaar met gisteren. Al lijkt het erop dat de temperatuur misschien net iets lager zou kunnen zitten. Iets, dat is dan een graadje, dat gaan we echt niet merken. Want het blijft zeer warm natuurlijk. Maar mogelijk toch een enkel graadje minder dan gisteren. Nu, dat zijn nog altijd waarden van meer dan 35 graden landinwaarts tot een 33, 34 aan zee. Daar in de loop van de dag wel weer wat afkoeling door zeebries. Landinwaarts is dat niet het geval, daar blijft het extreem warm met heel veel zon. Er zou eventueel een warmteonweer kunnen losbarsten, maar de kans erop is heel klein. Je kunt het niet uitsluiten met die hitte natuurlijk, maar waarschijnlijk blijft dat overal toch een droge dag. De wind is aanvankelijk noordoost. Aan zee kan in de loop van de dag wat zeebries opduiken. En het hoeft niet gezegd dat met die temperaturen die waardes natuurlijk ook gevaarlijk zijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Huis der Beurzen. Het is

De historische Brugse Pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenbergen.
1: Sammy Blanc, met die een enkel bewoorder van Mark.
0: Het zomergala van Viertakt, de Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rick.

0: in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info at dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: noorden van Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7.2 en 7.5. Online zijn ingestorte gebouwen te zien. Interim-president Delcy Rodríguez roept op tot samenwerking om mensenlevens te redden. Alle hulpdiensten organiseren zich nu ook om zo snel mogelijk overlevenden van onder het puin te halen.
1: El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Inmediatamente de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento.
0: De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 tot 100.000 doden. De VS stuurt al meteen hulp naar Venezuela. In Frankrijk zijn 5 mensen in isolatie geplaatst nadat ze op dezelfde vlucht zaten als een arts die positief test op ebola na zijn terugkeer uit Congo. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid vertoonde de arts geen symptomen toen hij aan boord ging van het vliegtuig naar Parijs. Frankrijk is daarmee het eerste land buiten Afrika dat sinds de nieuwe ebola-uitbraak een bevestigde besmetting registreert. De gezondheidsautoriteiten volgen de situatie nauwgezet op. Het Verenigd Koninkrijk wil de olie van een onderschept schip uit de Russische schaduwvloot verkopen. De opbrengst zou dan dienen voor militaire steun aan Oekraïne. Het schip is onlangs tegengehouden in het kanaal voor mogelijke schending van sancties tegen Rusland. De tanker ligt nu aan de Britse zuidkust in afwachting van verder onderzoek. Op het WK voetbal steunt Hugo Broos met Zuid-Afrika. Dat heeft zich geplaatst voor de 16e finales. Zuid-Afrika versloeg Zuid-Korea met 1-0. Gastland Mexico won met 0-3 van Tsjechië en stoot ook door. Marokko klopte Haiti met 4-2 en heeft zich als tweede ook geplaatst. En Brazilië is groepswinnaar na 0-3 zegen tegen Schotland. Neymar maakte zijn comeback met een invalbeurt, maar Vinicius Junior bleek de held met 2 goals. De Belgische volleybalmannen hebben net niet kunnen stunten tegen Polen in een 5e wedstrijd van de Volley Nations League. De Red Dragons verloren na een 5-setter. Ze blijven zo op de 12e plaats in de voorlopige tussenstand. Het is een tropische donderdag met temperaturen tot 37 graden en veel zon. Morgen mogelijk 40 graden.
2: Na, na, na, na. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.
6: Ik

Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

zitten in historische tijden. Nog niet eerder hadden we een dergelijke reeks van heel erg warme dagen na elkaar. Ook vandaag weer kan in onze provincie de 35 graden gehaald worden. Zeker in het diepere zuiden. Daar kunnen we zelfs naar 36, 37 graden toe gaan. Ietsje lager misschien dan gisteren, maar toch, het zijn extreme en gevaarlijke hoge temperaturen. Heel veel zon daarbij uiteraard, met mogelijk dan toch het ontstaan van een lokaal onweer. Het zou kunnen, je kunt het niet uitsluiten, maar de kans erop is klein. Eigenlijk is er geen enkel model dat dat geeft, maar met die temperaturen moet je daar toch een kans op inbouwen. Verder een zwakke tot matige noordoostelijke wind die aan de kust vanmiddag wat zeebries component krijgt. Daar dan geleidelijk een beetje afkoeling, maar heel erg veel stelt het allemaal niet voor. Vanavond vannacht een recordwarme nacht. De warmste die we al ooit hebben meegemaakt. Met temperaturen van 22 tot 6, 7, 28 graden zelfs in de steden. Dat zijn onvoorstelbare waarden die we soms overdag niet eens halen. Daarbij rustig weer, misschien wat nevel. Een onweer, het zou nog altijd kunnen, maar zeker is het niet. Dat is ook voor de komende dagen zo. Morgen vrijdag nog warmer. Temperatuur kan nog wat hoger oplopen. Met extreem hoge maxima, veel zon. Kans op een lokaal onweer, ja, die kans blijft bestaan, maar is heel, heel klein. Geen enkel model komt daarmee, maar je kan het niet uitsluiten. In het weekend geleidelijk wat afkoeling. Al is dat relatief, want ook zaterdag nog dik in de 30 graden. Zondag komt dan minder warme zeelucht binnen en gaan de maxima wel degelijk beginnen dalen. Al is ook dan nog altijd een royale 25 landinwaarts zeker haalbaar. Vanaf maandag gaan we minder hoge temperaturen krijgen. Temperaturen gaan dan naar een meer normale waarde van een 20 tot 25 graden overdag. Met ook kans op een bui of is een onweer.

0: Deze bloedhete donderdag, morgen in onze VBR ontbijtshow zaten we weer even in de albums van toentertijd te bladeren met de passende liedjes erbij. 1974, waar is de tijd, hè? Demis Roussos, zaliger, someday, somewhere, komen we misschien elkaar nog een keer tegen, wie weet. Deze in ieder geval fors uit de kluit gewassen en bij ons razend populaire Griek in de staart van onze VBR ontbijtshow van deze donderdag 25 juni. Wij gaan naar het late ochtendblok van deze op één na laatste werkdag.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Het KMI schaalt de waarschuwingscode voor morgen op naar rood in de provincies Limburg en Luik. Volgens de huidige weermodellen kan het daar liefst 40 graden worden. Het is nog maar de derde keer ooit dat code rood zal gelden in ons land. Het gaat om een waarschuwing. De overheid neemt geen extra maatregelen. Ze raadt de bevolking wel aan om veel water te drinken, het zoutgehalte op peil te houden, geen zware fysieke inspanningen te doen in de buitenlucht en extra waakzaam te zijn voor kwetsbare groepen, zoals kinderen en ouderen. CD&V wil dat er een verplicht babyalarm komt in auto's om te voorkomen dat er nog kindjes onopgemerkt achterblijven. Dat is in het verleden al meermaals fataal afgelopen. Het alarm komt op het kinderzitje en werkt op basis van het gewicht. Als de deur van de auto dichtgaat terwijl het kindje nog in de wagen zit, gaat er meteen een alarm af bij iedereen die op het systeem is aangesloten. Het alarm kost nog geen 60 euro en is in Italië al verplicht. De vakbonden waarschuwen dat niet alle buschauffeurs zich houden aan de opgelegde rij- en rusttijden. Het gaat vooral om chauffeurs die naast hun vaste voltijdse job nog rijden voor een ander vervoersbedrijf. Ze slapen vaak te weinig en kunnen daardoor anderen en zichzelf in gevaar brengen op de weg. De vakbonden pleiten voor meer en gerichtere controles. In Venezuela is de noodtoestand van kracht na de twee zware aardbevingen van afgelopen nacht. Die hebben al aan zeker 32 mensen het leven gekost. Ruim 700 bewoners raakten gewond. Het gaat nog om maar een voorlopige balans. De geologische dienst vreest voor tienduizenden slachtoffers. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn ook al 20 naschokken geregistreerd. Verschillende buurlanden hebben al hulp beloofd. Alle niet-essentiële activiteiten zijn geschrapt en scholen blijven dicht. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De maxima kunnen klimmen tot 37 graden. Aan zee is het heel wat aangenamer met zo'n 25 graden. Morgen wordt het in het binnenland nog warmer en nemen de kansen op onweer gevoelig toe. Vanaf zondag gaat de temperatuur geleidelijk wat naar beneden.
1: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick.

0: Meer info 0471 200 992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be. Nieuws uit je regio.
2: De stad Brugge en het OCMW sloten 2025 af met een positief beschikbaar budgetair resultaat van bijna 32 miljoen euro. Ondanks een boekhoudkundig verlies van 1,8 miljoen spreekt het stadsbestuur van een financieel gezond jaar. Opvallend zijn de recordinvesteringen van ruim 84 miljoen euro, het hoogste bedrag ooit, met grote projecten zoals Brusk en de vernieuwde stationsomgeving. De autofinancieringsmarge komt uit op 30,8 miljoen euro, bijna 9 miljoen beter dan verwacht. Maar tegelijk stegen de personeelskosten sterk, net als de druk op de sociale dienstverlening. Het aantal leefloondossiers klom tot gemiddeld 874 per maand, begin dit jaar zelfs richting 1000. Opvallend, de politieke kosten swingen de pan uit. Door een uitzonderlijk hoog aantal gemeenteraden werd 136.825 euro meer uitgegeven dan voorzien. In Brugge is een verdachte van een reeks inbraken opgepakt in Roemenië. De man wordt gelinkt aan meerdere feiten in Sint-Kluis, Sint-Andries en Sint-Michiels, waarbij onder meer gouden munten ter waarde van 50.000 euro, zilver en juwelen werden gestolen. Het onderzoek startte eind 2025 na een tip van een alerte buurbewoonster die een verdacht voertuig opmerkte. Dankzij ANPR-onderzoek kon dat voertuig aan verschillende inbraken worden gelinkt. Twee Roemeense verdachten werden al in januari gearresteerd op de snelwegparking in Jabeke. Vorige week reisden drie Brugse rechercheurs naar Bacău, waar in samenwerking met de Roemeense politie huiszoekingen plaatsvonden. Daarbij werd een derde verdachte opgepakt. In zijn appartement vonden de speurders munten en een horloge die vermoedelijk uit Brugge afkomstig zijn. De man wordt binnenkort overgeleverd aan België. Het Belfort van Brugge is sinds dinsdagmiddag tijdelijk gesloten voor bezoekers. De reden? De hitte in de trappenhal loopt zo hoog op dat het niet langer veilig is om de 366 treden te beklimmen. Maandag werd een toeriste onwel, wat de stad ertoe aanzette om uit voorzorg in te grijpen. Volgens Schepen van Cultuur Nico Blondrok koelt de toren simpelweg niet meer af. Ramen kunnen niet open en de temperatuur stijgt er snel. Beter voorkomen dan genezen, klinkt het. Het Belfort blijft wellicht enkele dagen dicht, zeker nu de komende dagen nog warmer worden. Met 215.000 bezoekers in 2025 blijft het Belfort de populairste locatie van Musea Brugge. Nog meer hittenieuws. Met deze tropische temperaturen zoeken heel wat mensen verkoeling. Daarom breidt zwembadgroep Lago tijdelijk de openingsuren van verschillende zwemparadijzen uit. Op meerdere locaties kunnen bezoekers vroeger of langer terecht in het sportbad, recreatiebad of buitenbad. In Brugge worden de openingsuren van het sportbad aangepast in functie van de wereldrecordpoging van ultraatleet Mathieu Bonne. Het sportbad opent op weekdagen voortaan al om 6:30. In plaats van 8:30 en blijft elke weekdag open tot 21 uur. Het recreatiebad is open vanaf 9 uur in plaats van 13:30. En dan is er nog heugelijk nieuws voor de liefde. In Brugge blijft juni de trouwmaand. Waar er in juni 2025 nog 57 huwelijken werden voltrokken, zijn dat er dit jaar maar liefst 83. Een opvallende stijging die de populariteit van de zomermaanden opnieuw bevestigt. Ook de piekdagen springen eruit. Op 6 juni waren er 12 huwelijken, op 20 juni 9 en het absolute hoogtepunt komt op vrijdag 26 juni met 17 huwelijken, gevolgd door 11 op zaterdag 27 juni. Volgens Schepen van Burgerlijke Stand Mieke Hosten kiezen steeds meer koppels bewust voor juni, onder meer door het goede weer, de lange dagen en de aantrekkingskracht van populaire trouwdata.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Dit is VBRO.

Roos, lieve radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: Het KMI schaalt de waarschuwingscode voor morgen op naar rood in de provincies Limburg en Luik. Volgens de huidige weermodellen kan het daar liefst 40 graden worden. Het is nog maar de derde keer ooit dat code rood zal gelden in ons land. Het gaat om een waarschuwing. De overheid neemt geen extra maatregelen. Ze raadt de bevolking wel aan om veel water te drinken, het zoutgehalte op peil te houden, geen zware fysieke inspanningen te doen in de buitenlucht en extra waakzaam te zijn voor kwetsbare groepen, zoals kinderen en ouderen. CD&V wil dat er een verplicht babyalarm komt in auto's om te voorkomen dat er nog kindjes onopgemerkt achterblijven. Dat is in het verleden al meermaals fataal afgelopen. Het alarm komt op het kinderzitje en werkt op basis van het gewicht. Als de deur van de auto dichtgaat terwijl het kindje nog in de wagen zit, gaat er meteen een alarm af bij iedereen die op het systeem is aangesloten. Het alarm kost nog geen 60 euro en is in Italië al verplicht. De vakbonden waarschuwen dat niet alle buschauffeurs zich houden aan de opgelegde rij- en rusttijden. Het gaat vooral om chauffeurs die naast hun vaste voltijdse job nog rijden voor een ander vervoersbedrijf. Ze slapen vaak te weinig en kunnen daardoor anderen en zichzelf in gevaar brengen op de weg. De vakbonden pleiten voor meer en gerichtere controles. In Venezuela is de noodtoestand van kracht na de twee zware aardbevingen van afgelopen nacht. Die hebben al aan zeker 32 mensen het leven gekost. Ruim 700 bewoners raakten gewond. Het gaat nog om maar een voorlopige balans. De geologische dienst vreest voor tienduizenden slachtoffers. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn ook al 20 naschokken geregistreerd. Verschillende buurlanden hebben al hulp beloofd. Alle niet-essentiële activiteiten zijn geschrapt en scholen blijven dicht. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De maxima kunnen klimmen tot 37 graden. Aan zee is het heel wat aangenamer met zo'n 25 graden. Morgen wordt het in het binnenland nog warmer en nemen de kansen op onweer gevoelig toe. Vanaf zondag gaat de temperatuur geleidelijk wat naar beneden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Gisteren namiddag rond 1 uur brak in een vakantiewoning in de Willem-Elschotstraat in De Haan brand uit. Een oververhitte koelkast vatte er plots vuur. De woning is door de brand tijdelijk onbewoonbaar. De bewoners bleven gelukkig ongedeerd. In de Molenstraat in Assenbroek is gisteren namiddag iets voor 4 uur een personenauto in brand gevlogen. Tijdens het rijden hoorde de bestuurster een vreemd geluid waarna ze snel naar huis reed. Daar hoorde ze plots een luide knal en vatte haar wagen vuur. Er vielen geen gewonden, de brandweer had het vuur snel onder controle. Toch liep de wagen flink wat schade op. Op de E403 in Roeselare zorgde een klapband gisteren namiddag voor een ongeval. De personenauto met de Franse nummerplaten belandde daardoor tegen de vangrails en kwam tot stilstand in het midden van de snelweg. In de auto zaten 4 Franse jongeren. 2 van hen werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval zorgde voor een lange file in de richting van Brugge. En gisteren namiddag rond 3 uur gebeurde op de Kemmelstraat in Heuveland op enkele honderden meters van het kruispunt met de Vierstraat een zwaar verkeersongeval. Een 58-jarige bestuurster uit de Nieuwkerke belandde met haar auto tegen een boom. De vrouw moest door de brandweer bevrijd worden en werd met ernstige verwondingen, maar niet in levensgevaar, naar het ziekenhuis gebracht. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
4: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat?
4: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
3: Allee.
4: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Yo Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
4: Nou waar.
3: Nou, Yo Fashion, hè?
4: Voorzicht op de baan, hè, matje.
1: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
6: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
5: Philippe Dazen.

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Ik heb zo de stille indruk dat Jurgen Lenz content is. Hij heeft een nieuwe liefde gevonden in zijn leven. En dat heeft hij bezongen. Goedemorgen, welkom bij VWRO. Mijn naam is Eddy Govert en we zitten zoals elke dag klaar tussen 10 en 12 voor onze koffietijd. We kijken naar de kalender 25 juni al. Och, we gaan zo stilaan naar het einde van de maand weer al. En ik geef me helemaal. Dat is niet enkel voor mij zo, maar ook voor Freek van Rooij. Een liedje wat hij uitbracht enkele weken geleden. Daar komt-ie.

De zoete tijd van Lenny en de Wespen met Little Kim. En ik blijf het een zeer mooie opname vinden. Een beetje intiem, een beetje rustig. En past zeker in onze koffietijd, hè? Danny Fabri daarentegen, die vliegt erin met zijn Ça, c'est la vie.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek.
1: Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoende gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
2: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
6: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli, een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert...

0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt weer een extreem warme dag. Beetje vergelijkbaar met gisteren. Al lijkt het erop dat de temperatuur misschien net iets lager zou kunnen zitten. Iets, dat is dan een graadje, dat gaan we echt niet merken. Want het blijft zeer warm natuurlijk. Maar mogelijk toch een enkel graadje minder dan gisteren. Nu, dat zijn nog altijd waarden van meer dan 35 graden landinwaarts tot een 33, 34 aan zee. Daar in de loop van de dag wel weer wat afkoeling door zeebries. Landinwaarts is dat niet het geval, daar blijft het extreem warm met heel veel zon. Er zou eventueel een warmteonweer kunnen losbarsten, maar de kans erop is heel klein. Je kunt het niet uitsluiten met die hitte natuurlijk, maar waarschijnlijk blijft dat overal toch een droge dag. De wind is aanvankelijk noordoost. Aan zee kan in de loop van de dag wat zeebries opduiken. En het hoeft niet gezegd dat met die temperaturen die waardes natuurlijk ook gevaarlijk zijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
0: Op zondagnamiddag 2 augustus

The Strangers Tribute Show. Een unieke show van viertakt met de liedjes van The Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info

Zo te horen heeft Jannes geen goesting om te gaan slapen, want hij wil de hele nacht doorkomen al dansend. Dans tot de morgen met mij, zijn nieuwe single. We zijn toe aan onze lachrubriek Lachen is plezant. En vandaag met een opmerkelijke persoon hoor, Odilon Mortier.

De vent staat morgens voor de spiegel in zijn blote zo. En dan staat ze zelf te bewonderen op de badkamer, hè, in de spiegel. Zo. Zegt een potverdomme tegen zijn vrouw, ik zie er toch nog goed uit. Hè. Ja, zegt zijn vrouw, allee, zegt een, zie mij staan. 80 kilo dynamiet. Ja, zegt zijn vrouw, het is alleen maar spijtig dat de lont te kort is.

0: Het is Nederlands dat scoort. Het is Nederlands dat je hoort. Op VBRO.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Het KMI schaalt de waarschuwingscode voor morgen op naar rood in de provincies Limburg en Luik. Volgens de huidige weermodellen kan het daar liefst 40 graden worden. Het is nog maar de derde keer ooit dat code rood zal gelden in ons land. Het gaat om een waarschuwing. De overheid neemt geen extra maatregelen. Ze raadt de bevolking wel aan om veel water te drinken, het zoutgehalte op peil te houden, geen zware fysieke inspanningen te doen in de buitenlucht en extra waakzaam te zijn voor kwetsbare groepen, zoals kinderen en ouderen. CD&V wil dat er een verplicht babyalarm komt in auto's om te voorkomen dat er nog kindjes onopgemerkt achterblijven. Dat is in het verleden al meermaals fataal afgelopen. Het alarm komt op het kinderzitje en werkt op basis van het gewicht. Als de deur van de auto dichtgaat terwijl het kindje nog in de wagen zit, gaat er meteen een alarm af bij iedereen die op het systeem is aangesloten. Het alarm kost nog geen 60 euro en is in Italië al verplicht. De vakbonden waarschuwen dat niet alle buschauffeurs zich houden aan de opgelegde rij- en rusttijden. Het gaat vooral om chauffeurs die naast hun vaste voltijdse job nog rijden voor een ander vervoersbedrijf. Ze slapen vaak te weinig en kunnen daardoor anderen en zichzelf in gevaar brengen op de weg. De vakbonden pleiten voor meer en gerichtere controles. In Venezuela is de noodtoestand van kracht na de twee zware aardbevingen van afgelopen nacht. Die hebben al aan zeker 32 mensen het leven gekost. Ruim 700 bewoners raakten gewond. Het gaat nog om maar een voorlopige balans. De geologische dienst vreest voor tienduizenden slachtoffers. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn ook al 20 naschokken geregistreerd. Verschillende buurlanden hebben al hulp beloofd. Alle niet-essentiële activiteiten zijn geschrapt en scholen blijven dicht. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De maxima kunnen klimmen tot 37 graden. Aan zee is het heel wat aangenamer met zo'n 25 graden. Morgen wordt het in het binnenland nog warmer en nemen de kansen op onweer gevoelig toe. Vanaf zondag gaat de temperatuur geleidelijk wat naar beneden.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Je

tweede gedeelte van onze koffietijd. En we kregen twee interessante dames op bezoek. Lenny Koer met Le Poppy, met visite. En ook onze trotsplaat voor deze week. En dat is niemand minder dan Aurélie met Vuurtoren. Ga je nog heel dikwijls horen deze week. Eddie Govert is mijn naam. VBRO, daar luister je naar. En je moest eens weten. Ja, ik ben curieus hoor. Henk Dame, die heeft een plaatje uitgebracht 3 jaar geleden. Luister maar.

We doken terug in de tijd, meer bepaald 25 jaar terug, voor deze opname in het Duits. Du bist das allerliebste van Mark Birge. En we zijn toe aan onze dagelijkse rubriek, de Vlaamse artiest van de dag. Ik koos vandaag niet voor een zanger solo, ook niet voor een solozangeres of een groep, maar voor een duetje. Een gelegenheidsduet, maar dat mondde uit ondertussen tot verschillende plaatjes samen. Ik heb het over Sabine samen met Paul Bruna, medewerker ook van de VBRO. Paul Bruna, die ken ik natuurlijk het beste, want vanaf de jaren 70 volg ik hem al. Paul begon zijn carrière als journalist en terwijl dat hij dat deed, dan zong hij ook plaatjes in. Eerst aanvankelijk in het West-Vlaams en dat vind ik nog altijd heel, heel goed van Paul. Ik hoor nog altijd zeer graag zijn schone Westhoek. Maar Paul heeft zich ontwikkeld niet enkel tot solo-artiest, maar ook een geliefd presentator van allerlei shows met artiesten. Ik heb een plaatje gekozen, een duetje trouwens, met Sabine. Sabine en Paul Bruna en hun allereerste duetje samen. En dat was een liedje van Miltura, Aan Mijn Darling. Komen ze goed.

0: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Het KMI schaalt de waarschuwingscode voor morgen op naar rood in de provincies Limburg en Luik. Volgens de huidige weermodellen kan het daar liefst 40 graden worden. Het is nog maar de derde keer ooit dat code rood zal gelden in ons land. Het gaat om een waarschuwing. De overheid neemt geen extra maatregelen. Ze raadt de bevolking wel aan om veel water te drinken, het zoutgehalte op peil te houden, geen zware fysieke inspanningen te doen in de buitenlucht en extra waakzaam te zijn voor kwetsbare groepen, zoals kinderen en ouderen. CD&V wil dat er een verplicht babyalarm komt in auto's om te voorkomen dat er nog kindjes onopgemerkt achterblijven. Dat is in het verleden al meermaals fataal afgelopen. Het alarm komt op het kinderzitje en werkt op basis van het gewicht. Als de deur van de auto dichtgaat terwijl het kindje nog in de wagen zit, gaat er meteen een alarm af bij iedereen die op het systeem is aangesloten. Het alarm kost nog geen 60 euro en is in Italië al verplicht. De vakbonden waarschuwen dat niet alle buschauffeurs zich houden aan de opgelegde rij- en rusttijden. Het gaat vooral om chauffeurs die naast hun vaste voltijdse job nog rijden voor een ander vervoersbedrijf. Ze slapen vaak te weinig en kunnen daardoor anderen en zichzelf in gevaar brengen op de weg. De vakbonden pleiten voor meer en gerichtere controles. In Venezuela is de noodtoestand van kracht na de twee zware aardbevingen van afgelopen nacht. Die hebben al aan zeker 32 mensen het leven gekost. Ruim 700 bewoners raakten gewond. Het gaat nog om maar een voorlopige balans. De geologische dienst vreest voor tienduizenden slachtoffers. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn ook al 20 naschokken geregistreerd. Verschillende buurlanden hebben al hulp beloofd. Alle niet-essentiële activiteiten zijn geschrapt en scholen blijven dicht. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De maxima kunnen klimmen tot 37 graden. Aan zee is het heel wat aangenamer met zo'n 25 graden. Morgen wordt het in het binnenland nog warmer en nemen de kansen op onweer gevoelig toe. Vanaf zondag gaat de temperatuur geleidelijk wat naar beneden.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Op zondagnamiddag 2 augustus in

0: Tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Dit is VBRO.

Nee. Het was niet Julio Iglesias wat je hoorde, maar wel degelijk William Jans. Maar die kan zo perfect Julio Iglesias imiteren dat je bijna het verschil niet hoort. Amor de mis amores. De pijn zit diep in mij. Inderdaad. En we gaan even op vakantie met Tamara en Tom Davies. Die trekken naar Griekenland. De Griekse zon.

Ja, ja, het werd wel een keer tijd dat we nog iets hoorden van PC Brown. En voilà, we worden op onze wenken bediend met zijn nieuwe single, Zaterdagnacht. Nog één nachtje wachten en dan is het zover. We zitten helemaal op het einde van onze koffietijd. En Rudy Meins tikt al op het venster van Studio 5. En daarmee wil hij zeggen, kom, maak maar plaats voor mij, want ik moet mijn radioclub presenteren. Dus je hoort hem na 12 uur terug. Ik ga een aperitiefje drinken, dat mag ook wel een keertje natuurlijk, hè. En je uitnodigen om morgen te luisteren tussen 10 en 12 voor onze laatste uitzending van Koffietijd. Bedankt, tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In het ziekenhuis Sint-Lucas in Gent voeren ze vandaag alleen dringende operaties uit. Het elektronisch patiëntendossier ligt sinds gisteravond plat door het extreem warme weer. Het draait op een server in Parijs en die is oververhit geraakt. Geplande raadplegingen en onderzoeken gaan wel gewoon door. Er waren ook even problemen bij het USA in Edegem, maar die zouden zo goed als opgelost zijn. In Limburg komt de provinciale veiligheidscel straks bijeen naar aanleiding van code rood. Het KMI heeft die aangekondigd voor morgen, omdat het dan tot 40 graden warm kan worden. Dat is ook het geval in de provincie Luik. De cel zal onder meer nagaan of de ziekenhuizen en hulpdiensten voldoende voorbereid zijn. Ze zal ook bekijken of er bijkomende maatregelen moeten komen in gevangenissen en instellingen waar kinderen verblijven en of ze extra water kan laten verdelen. Minder dan 1 op de 3 scholieren in het 6e leerjaar slaagt erin om wiskundige problemen zoals vraagstukken correct op te lossen. Dat blijkt uit de resultaten van de Vlaamse toetsen die in april en mei werden afgenomen. Voor meetkunde zijn de resultaten veel beter. Daar halen 7 op de 10 leerlingen de eindtermen. En dat geldt ook voor begrijpend lezen. In het rampgebied in Venezuela, dat afgelopen nacht opgeschrikt werd door 2 aardbevingen, verblijven zo'n 170 Belgen. Maar Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers daar. Het volgt de situatie wel nauwlettend op. De bevingen werden gevolgd door zeker 20 naschokken. Tot nog toe zijn al tientallen doden en honderden gewonden geteld. Maar de autoriteiten vrezen dat het aantal slachtoffers nog fors zal oplopen. In de buurt van Alicante is een Belg van 68 gearresteerd na een fatale burenruzie. Hij zou zijn Spaanse buurman van 43 hebben geduwd. Die viel met zijn hoofd op de grond en overleefde dat niet. De 2 buren zouden al jaren ruzie hebben gehad. In de Franse badplaats Biarritz is een vrouw omgekomen nadat een groot stuk van een klif naar beneden stortte. Het slachtoffer was aan het duiken en belandde onder het puin. Een 2e duiker is nog vermist. De zon blijft uitbundig schijnen bij extreem warme temperaturen tot 37 graden in het binnenland. Aan zee is het een pak koeler. Daar kan je genieten van een aangename 25 graden. Morgen wordt het hier en daar nog warmer, met in de provincies Limburg en Luik uitschieters tot 40 graden.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Internationale Tattoo Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de Showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Tattoo Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse Stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via tattoobrugge.be. Internationale Tattoo Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.

0: De Radioclub met Rudy Meins.
1: Het klikte meteen, is het niet. En nu zijn we al zoveel jaren samen. Is het niet enig? Alleen maar jij

0: Jouw kus, jouw lach, jouw blij gezicht. Een toffe en vooral zomerse plaat uit 2008 van Frank Valentino.
1: De VWRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meijs.
0: Ja, en over Frank Valentino gesproken, die is morgen onze gast in dit programma. Morgenmiddag komt hij vertellen over Hang on Sloopy. Goedemiddag, welkom bij ons. Het is weer warm vandaag, het is tropisch warm, ik hoef het u niet te zeggen. Wij maken het ja, toch een beetje frisser hier met een ventilator aan in Studio 3. En Eddie Govert, die is ook weer goed gezwind geweest. En zijn koffietijd erop. Morgen een nieuwe aflevering uiteraard. Goed, Misha Mara hebben wij vandaag uitgenodigd, zoals gisteren beloofd. Ze komt vandaag vertellen over Tamboerike, een liedje van lang geleden.
1: Dit is de Radioclub.

Altijd een beetje feest als Bizet in ons programma opduikt. En zeker ook voor de fans. Dit waren ze met Come On and Dance. En dat brengt de zomer nog iets dichterbij. Over zomerse klanken gesproken. Als je naar Holland gaat, dan staan op veel markten een draaiorgel. Ook bij ons af en toe wel eens, maar meer in Holland zoals je weet. Hier is Shana met de Orgelman. En die krijgt zeker toch wel een muntje in zo'n bakje.

0: thuis. De VBRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs. Hier bij de VBRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We hebben vanmiddag met zeer warme temperaturen te maken. Dat gaat van 34 graden aan de kust tot een 36 graden landinwaarts. Mogelijks lokaal zelfs nog wat meer. Heel veel zon daarbij, al kun je

0: dat eigenlijk niet uitgesloten worden. Verder een matige wind die eerst noordoost is. In de kustregio kan die wat noord worden onder invloed van wat zeebries. Maar dat is ook niet overdreven. Vanavond, vannacht, een extreem warme nacht. Waarschijnlijk de warmste die we in ons leven ooit zullen meemaken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulieren bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: In het ziekenhuis Sint-Lucas in Gent voeren ze vandaag alleen dringende operaties uit. Het elektronisch patiëntendossier ligt sinds gisteravond plat door het extreem warme weer. Het draait op een server in Parijs en die is oververhit geraakt. Geplande raadplegingen en onderzoeken gaan wel gewoon door. Er waren ook even problemen bij het USA in Edegem, maar die zouden zo goed als opgelost zijn. In Limburg komt de provinciale veiligheidscel straks bijeen naar aanleiding van code rood. Het KMI heeft die aangekondigd voor morgen, omdat het dan tot 40 graden warm kan worden. Dat is ook het geval in de provincie Luik. De cel zal onder meer nagaan of de ziekenhuizen en hulpdiensten voldoende voorbereid zijn. Ze zal ook bekijken of er bijkomende maatregelen moeten komen in gevangenissen en instellingen waar kinderen verblijven en of ze extra water kan laten verdelen. Minder dan 1 op de 3 scholieren in het 6e leerjaar slaagt erin om wiskundige problemen zoals vraagstukken correct op te lossen. Dat blijkt uit de resultaten van de Vlaamse toetsen die in april en mei werden afgenomen. Voor meetkunde zijn de resultaten veel beter. Daar halen 7 op de 10 leerlingen de eindtermen. En dat geldt ook voor begrijpend lezen. In het rampgebied in Venezuela, dat afgelopen nacht opgeschrikt werd door 2 aardbevingen, verblijven zo'n 170 Belgen. Maar Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers daar. Het volgt de situatie wel nauwlettend op. De bevingen werden gevolgd door zeker 20 naschokken. Tot nog toe zijn al tientallen doden en honderden gewonden geteld. Maar de autoriteiten vrezen dat het aantal slachtoffers nog fors zal oplopen. In de buurt van Alicante is een Belg van 68 gearresteerd na een fatale burenruzie. Hij zou zijn Spaanse buurman van 43 hebben geduwd. Die viel met zijn hoofd op de grond en overleefde dat niet. De twee buren zouden al jaren ruzie hebben gehad. In de Franse badplaats Biarritz is een vrouw omgekomen nadat een groot stuk van een klif naar beneden stortte. Het slachtoffer was aan het duiken en belandde onder het puin. Een tweede duiker is nog vermist. De zon blijft uitbundig schijnen bij extreem warme temperaturen tot 37 graden in het binnenland. Aan zee is het een pak koeler. Daar kan je genieten van een aangename 25 graden. Morgen wordt het hier en daar nog warmer, met in de provincies Limburg en Luik uitschieters tot 40 graden.
0: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino Blankenberg.

0: Viertakt in Blankenbergen. Op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Your Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Your Fashion, hè?
3: Verzicht op de baan, hè, matje.
4: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Druppelt je kraan? Of zit de sifon verstopt? Koen van

0: Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be.
1: Want diep van binnen wil ik jou beminnen. Oh, ik voel vlinders.
0: Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
2: Is VBRO.
3: VBRO. De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Mischa Mara is vandaag onze gast in Voor het voetlicht. En we laten haar vandaag vertellen over haar, dacht ik, allereerste single. Of zit dat toch anders, Mischa?
2: Dag Rudy, en ik moet jou al direct terechtwijzen. Nee.
3: Ah, is het niet het eerste?
2: Nee, maar het is wel mijn eerste succes.
1: Ah.
2: Ja, dus daar heb je ergens toch wel gelijk. Dus de meeste mensen denken ook dat dat mijn eerste plaatje was. Maar mijn eerste plaatje is uitgekomen in 1969.
1: 69 al?
2: Ja, en dat heette De Majoretten.
1: Ah,
2: dus
1: jij zat,
2: alweer in diezelfde sfeer. En daarom dat ook vaak mensen denken dat het mijn eerste plaatje was. Omdat de hoes van de majorette was ook ikzelf met een aantal majoretten in zo'n majorettenpakje.
1: Ja.
2: En tamboerke was dan ook in zo'n pakje. Snap je?
1: Dus ja,
2: dat, is, dat was dan ondertussen wel 2 jaar later. Maar het was wel... Ik was toen 15 en met tamboerke was ik 17. Dus,
1: okay. Had jij eigenlijk iets met fanfares, met optochten?
2: Wel, heel eerlijk waar. Ik was tamboer-major van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Oosthoven-Outernout.
1: Oh.
2: Dus ik ben op mijn 13, 14 zeker zoiets, ben ik tamboer-major geworden. En wij hadden dus majoretten. Wij hadden een drumband en wij hadden een harmonie. Dus dat wil zeggen hout- en koperblazers. Dus wij waren echt met heel veel. En ik was de enige eigenlijk die muziek studeerde. Dus ik kon muziek lezen al op die leeftijd. Mm. En de mensen wisten dat en ze hadden mij gevraagd... wil jij niet onze tamboer-major worden? En dan heb ik inderdaad moeten leren met die stok. Want je moet dat in de lucht gooien.
1: Oh,
2: en dat moet dan terugvallen, maar niet op de grond.
1: Die moet je terugvangen natuurlijk.
2: Die moet je terugvangen. En ik was daar echt heel goed in. En ik moet zeggen, ik vond dat ook heel plezant. Ik heb dan ook alle studies... De majoretten moesten hun dansjes leren. Dus ik moest weten wat die kinderen of die meisjes deden. De drummers, dat moest ik ook allemaal volgen. Alleen de harmonie, dat moest ik zo niet volgen. Want die stapte achter en het waren eigenlijk de majoretten en de drummers, zal ik maar zeggen, die de dansen deden op de straat.
1: Ja,
2: en zo gingen wij overal op.
1: Ja, fantastisch.
2: Dus de commandant van Herk, mijn manager, die wist dat ik dat gedaan had. Want op het moment dat ik hem leerde kennen, was ik 15, was ik eigenlijk gestopt. Omdat ik ondertussen nog bijscholing deed in Frans. En ik ging dan naar de muziekschool. En ik had dan een bandje waar ik mee optreed. Ik kon dat allemaal niet blijven doen. Dus ik ben dan gestopt. En dan is mijn zus, heeft mijn plaats ingenomen.
1: Oh ja.
2: Ja, die is dan tamboer-major geworden. En Van Herk, dus commandant Van Herk, wist dat. En die zegt, zegt hem, eigenlijk is dat toch iets waar de jeugd toen, waar ik nu van spreek, Rudy, dat is einde de jaren 60, begin de jaren 70, dat was iets wat elk dorp had, een fanfare en majorette, en dat was een manier om de community bij elkaar te houden.
1: Ook,
2: dat was iets dat iedereen had. Hè.
1: Iets sociaal ook.
2: Ja, voilà. En dus dat was eigenlijk niet zo abnormaal, en hij vond daar een goede insteek, en hij heeft daar dan voor Canzonissima, hebben zij daar dan een liedje voor geschreven, Tamboerke.
1: Ja. Als je luistert naar het liedje, is het arrangement eigenlijk behoorlijk fris, ondanks het van 69 is, vind ik.
2: Het is van 71.
1: Van 71.
2: Tamboerken is van 71. Het is de majorette was van 69.
1: Okay,
2: maar 2 jaar verschil. Maar omdat het is en het blijft een liedje dat gespeeld werd door de instrumenten die in zo'n harmonie meespeelden. Hè.
1: En dus een mars, hè?
2: Ja, en het is een mars. Hè, ja. En nu moet ik zeggen, ik heb dat dus jaren niet gezongen, omdat op een bepaald moment, dan zijn die live groepen, dat is allemaal gepasseerd. Ik heb dan die Ierse muziek gedaan en zo. Dus dat paste daar niet meer bij. En dan heb ik niet zo lang geleden, ik denk 1 jaar of 3 geleden, heb ik een nieuwe opname laten maken. Mm. Want dat bestond niet, een orkestband van Tamboerke, dat bestond niet. Toen in die periode werd dat niet gedaan. En heb ik een nieuwe opname laten maken. Dus nu klinkt het wel wat frisser. En het is ook eigenlijk alleen maar voor op de optredens. Hè. Dus niet voor plaat. Hè. Dus,
1: nee.
2: Maar ik heb wel een nieuwe opname laten maken.

We zitten in historische tijden. Nog niet eerder hadden we een dergelijke reeks van heel erg warme dagen na elkaar. Ook vandaag weer kan in onze provincie de 35 graden gehaald worden. Zeker in het diepere zuiden. Daar kunnen we zelfs naar 37 graden toe gaan. Ietsje lager misschien dan gisteren. Maar toch, het zijn extreme en gevaarlijke hoge temperaturen. Heel veel zon daarbij uiteraard, met mogelijk dan toch het ontstaan van de lokale onweer. Het zou kunnen, je kunt het niet uitsluiten, maar de kans erop is klein. Eigenlijk is er geen enkel model dat dat geeft, maar met die temperaturen moet je daar toch een kans op inbouwen. Verder een zwakke tot matige noordoostelijke wind die aan de kust vanmiddag wat zeebries component krijgt. Daar dan geleidelijk een beetje afkoeling, maar heel erg veel stelt het allemaal niet voor. Vanavond vannacht een record warme nacht. De warmste die we al ooit hebben meegemaakt. Met temperaturen van 22 tot 6, 7, 28 graden zelfs in de steden. Ja, dat zijn onvoorstelbare waarden die we soms overdag niet eens halen. Daarbij rustig weer, misschien wat nevel. Een onweer, het zou nog altijd kunnen, maar zeker is het niet. Dat is ook voor de komende dagen zo. Morgen vrijdag nog warmer. Temperatuur kan nog wat hoger oplopen. Met extreem hoge maxima. Veel zon. Kans op een lokaal onweer. Ja, die kans blijft bestaan. Maar is heel, heel klein. Geen enkel model komt daarmee. Maar je kan het niet uitsluiten. In het weekend geleidelijk wat afkoeling. Al is dat relatief, want ook zaterdag nog dik in de 30 graden. Zondag komt dan minder warme zeelucht binnen en gaan de maxima wel degelijk beginnen dalen. Al is ook dan nog altijd een royale 25 landinwaarts zeker haalbaar. Vanaf maandag gaan we minder hoge temperaturen krijgen. Temperaturen gaan dan naar een meer normale waarde van een 20 tot 25 graden overdag. Met ook kans op een bui of is een onweer.

was heel wat te doen rond het overlijden van Rob de Nijs. En ja, zo zie maar, alles verkalmd en verstild. Al zijn we hem natuurlijk nooit vergeten en dat zullen we ook nooit doen hier bij VBRO met al zijn hits. En vandaag passeerde nog eens uit 88 wereldwijd een stem. Morgen hoor je de stem van Frank Valentino in ons programma. Komt hij vertellen over Hang on Sloopy. En krijgen we ook voor het laatst voor dit seizoen Nonkel Erik aan de telefoon. Alhoewel, dat staat tussen haakjes. Want ik heb hem laten vertellen dat hij ook zou opduiken in ons programma vanaf maandag. En dat zijn dan de zomergroetjes. We gaan hem normaal gezien, als het een beetje mee zit, elke dag wel even horen. Dat is dus voor volgende week. Maar goed, we gaan eruit met Frank Galan. En hij was de grootste Casanova. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In het ziekenhuis Sint-Lucas in Gent voeren ze vandaag alleen dringende operaties uit. Het elektronisch patiëntendossier ligt sinds gisteravond plat door het extreem warme weer. Het draait op een server in Parijs en die is oververhit geraakt. Geplande raadplegingen en onderzoeken gaan wel gewoon door. Er waren ook even problemen bij het USA in Edegem, maar die zouden zo goed als opgelost zijn. In Limburg komt de provinciale veiligheidscel straks bijeen naar aanleiding van code rood. Het KMI heeft die aangekondigd voor morgen, omdat het dan tot 40 graden warm kan worden. Dat is ook het geval in de provincie Luik. De cel zal onder meer nagaan of de ziekenhuizen en hulpdiensten voldoende voorbereid zijn. Ze zal ook bekijken of er bijkomende maatregelen moeten komen in gevangenissen en instellingen waar kinderen verblijven en of ze extra water kan laten verdelen. Minder dan 1 op de 3 scholieren in het 6e leerjaar slaagt erin om wiskundige problemen zoals vraagstukken correct op te lossen. Dat blijkt uit de resultaten van de Vlaamse toetsen die in april en mei werden afgenomen. Voor meetkunde zijn de resultaten veel beter. Daar halen 7 op de 10 leerlingen de eindtermen. En dat geldt ook voor begrijpend lezen. In het rampgebied in Venezuela, dat afgelopen nacht opgeschrikt werd door 2 aardbevingen, verblijven zo'n 170 Belgen. Maar Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers daar. Het volgt de situatie wel nauwlettend op. De bevingen werden gevolgd door zeker 20 naschokken. Tot nog toe zijn al tientallen doden en honderden gewonden geteld. Maar de autoriteiten vrezen dat het aantal slachtoffers nog fors zal oplopen. In de buurt van Alicante is een Belg van 68 gearresteerd na een fatale burenruzie. Hij zou zijn Spaanse buurman van 43 hebben geduwd. Die viel met zijn hoofd op de grond en overleefde dat niet. De 2 buren zouden al jaren ruzie hebben gehad. In de Franse badplaats Biarritz is een vrouw omgekomen nadat een groot stuk van een klif naar beneden stortte. Het slachtoffer was aan het duiken en belandde onder het puin. Een 2e duiker is nog vermist. De zon blijft uitbundig schijnen bij extreem warme temperaturen tot 37 graden in het binnenland. Aan zee is het een pak koeler. Daar kan je genieten van een aangename 25 graden. Morgen wordt het hier en daar nog warmer, met in de provincies Limburg en Luik uitschieters tot 40 graden. Na,
1: na, na, na. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
0: Op zondagnamiddag 2 augustus in

The Strangers Tribute Show. Een unieke show van viertakt met de liedjes van The Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico.

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info.

0: In het ziekenhuis Sint-Lucas in Gent voeren ze vandaag alleen dringende operaties uit. Het elektronisch patiëntendossier ligt sinds gisteravond plat door het extreem warme weer. Het draait op een server in Parijs en die is oververhit geraakt. Geplande raadplegingen en onderzoeken gaan wel gewoon door. Er waren ook even problemen bij het USA in Edegem, maar die zouden zo goed als opgelost zijn. In Limburg komt de provinciale veiligheidscel straks bijeen naar aanleiding van code rood. Het KMI heeft die aangekondigd voor morgen, omdat het dan tot 40 graden warm kan worden. Dat is ook het geval in de provincie Luik. De cel zal onder meer nagaan of de ziekenhuizen en hulpdiensten voldoende voorbereid zijn. Ze zal ook bekijken of er bijkomende maatregelen moeten komen in gevangenissen en instellingen waar kinderen verblijven en of ze extra water kan laten verdelen. Minder dan 1 op de 3 scholieren in het 6e leerjaar slaagt erin om wiskundige problemen zoals vraagstukken correct op te lossen. Dat blijkt uit de resultaten van de Vlaamse toetsen die in april en mei werden afgenomen. Voor meetkunde zijn de resultaten veel beter. Daar halen 7 op de 10 leerlingen de eindtermen. En dat geldt ook voor begrijpend lezen. In het rampgebied in Venezuela, dat afgelopen nacht opgeschrikt werd door 2 aardbevingen, verblijven zo'n 170 Belgen. Maar Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers daar. Het volgt de situatie wel nauwlettend op. De bevingen werden gevolgd door zeker 20 naschokken. Tot nog toe zijn al tientallen doden en honderden gewonden geteld. Maar de autoriteiten vrezen dat het aantal slachtoffers nog fors zal oplopen. In de buurt van Alicante is een Belg van 68 gearresteerd na een fatale burenruzie. Hij zou zijn Spaanse buurman van 43 hebben geduwd. Die viel met zijn hoofd op de grond en overleefde dat niet. De 2 buren zouden al jaren ruzie hebben gehad. In de Franse badplaats Biarritz is een vrouw omgekomen nadat een groot stuk van een klif naar beneden stortte. Het slachtoffer was aan het duiken en belandde onder het puin. Een 2e duiker is nog vermist. De zon blijft uitbundig schijnen bij extreem warme temperaturen tot 37 graden in het binnenland. Aan zee is het een pak koeler. Daar kan je genieten van een aangename 25 graden. Morgen wordt het hier en daar nog warmer, met in de provincies Limburg en Luik uitschieters tot 40 graden.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn: het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.

We zitten in historische tijden. Nog niet eerder hadden we een dergelijke reeks van heel erg warme dagen na elkaar. Ook vandaag weer kan in onze provincie de 35 graden gehaald worden. Zeker in het diepere zuiden. Daar kunnen we zelfs naar 36, 37 graden toe gaan. Ietsje lager misschien dan gisteren. Maar toch, het zijn extreme en gevaarlijke hoge temperaturen. Heel veel zon daarbij uiteraard, met mogelijk dan toch het ontstaan van een lokaal onweer. Het zou kunnen, je kunt het niet uitsluiten, maar de kans erop is klein. Eigenlijk is er geen enkel model dat dat geeft, maar met die temperaturen moet je daar toch een kans op inbouwen. Verder een zwakke tot matige noordoostelijke wind die aan de kust vanmiddag wat zeebries component krijgt. Daar dan geleidelijk een beetje afkoeling, maar heel erg veel stelt het allemaal niet voor. Vanavond, vannacht, een record warme nacht. De warmste die we al ooit hebben meegemaakt. Met temperaturen van 22 tot 6, 7, 28 graden zelfs in de steden. Ja, dat zijn onvoorstelbare waarden die we soms overdag niet eens halen. Daarbij rustig weer, misschien wat nevel. Een onweer, het zou nog altijd kunnen, maar zeker is het niet. Dat is ook voor de komende dagen zo. Morgen vrijdag nog warmer. Temperatuur kan nog wat hoger oplopen. Met extreem hoge maxima. Veel zon. Kans op een lokaal onweer. Ja, die kans blijft bestaan. Maar is heel, heel klein. Geen enkel model komt daarmee. Maar je kan het niet uitsluiten. In het weekend geleidelijk wat afkoeling. Al is dat relatief, want ook zaterdag nog dik in de 30 graden. Zondag komt dan minder warme zeelucht binnen en gaan de maxima wel degelijk beginnen dalen. Al is ook dan nog altijd een royale 25 landinwaarts zeker haalbaar. Vanaf maandag gaan we minder hoge temperaturen krijgen. Temperaturen gaan dan naar een meer normale waarde van een 20 tot 25 graden overdag. Met ook kans op een bui of is een onweer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In het ziekenhuis Sint-Lucas in Gent voeren ze vandaag alleen dringende operaties uit. Het elektronisch patiëntendossier ligt sinds gisteravond plat door het extreem warme weer. Het draait op een server in Parijs en die is oververhit geraakt. Geplande raadplegingen en onderzoeken gaan wel gewoon door. Er waren ook even problemen bij het UZA in Edegem, maar die zouden zo goed als opgelost zijn. In Limburg komt de provinciale veiligheidscel straks bijeen naar aanleiding van code rood. Het KMI heeft die aangekondigd voor morgen, omdat het dan tot 40 graden warm kan worden. Dat is ook het geval in de provincie Luik. De cel zal onder meer nagaan of de ziekenhuizen en hulpdiensten voldoende voorbereid zijn. Ze zal ook bekijken of er bijkomende maatregelen moeten komen in gevangenissen en instellingen waar kinderen verblijven en of ze extra water kan laten verdelen. Minder dan 1 op de 3 scholieren in het 6e leerjaar slaagt erin om wiskundige problemen zoals vraagstukken correct op te lossen. Dat blijkt uit de resultaten van de Vlaamse toetsen die in april en mei werden afgenomen. Voor meetkunde zijn de resultaten veel beter. Daar halen 7 op de 10 leerlingen de eindtermen. En dat geldt ook voor begrijpend lezen. In het rampgebied in Venezuela, dat afgelopen nacht opgeschrikt werd door 2 aardbevingen, verblijven zo'n 170 Belgen. Maar Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers daar. Het volgt de situatie wel nauwlettend op. De bevingen werden gevolgd door zeker 20 naschokken. Tot nog toe zijn al tientallen doden en honderden gewonden geteld. Maar de autoriteiten vrezen dat het aantal slachtoffers nog fors zal oplopen. In de buurt van Alicante is een Belg van 68 gearresteerd na een fatale burenruzie. Hij zou zijn Spaanse buurman van 43 hebben geduwd. Die viel met zijn hoofd op de grond en overleefde dat niet. De 2 buren zouden al jaren ruzie hebben gehad. In de Franse badplaats Biarritz is een vrouw omgekomen nadat een groot stuk van een klif naar beneden stortte. Het slachtoffer was aan het duiken en belandde onder het puin. Een 2e duiker is nog vermist. De zon blijft uitbundig schijnen bij extreem warme temperaturen tot 37 graden in het binnenland. Aan zee is het een pak koeler. Daar kan je genieten van een aangename 25 graden. Morgen wordt het hier en daar nog warmer, met in de provincies Limburg en Luik uitschieters tot 40 graden.
1: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beerna.

0: bernard-entertainment.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
7: Internationale Tattoo Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Tattoo Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via tattoobrugge.be. Internationale Tattoo Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.

0: Îmi place, Matt îmi place, Matt.
1: Nico de Klerk.
0: En
1: Eddy Govert.
0: Îmi place, Matt îmi place,
2: muziekkenners vertellen.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik zit hier samen met een, ja, iemand die bijna weggesmolten is.
4: Ja, ik kon me nog net bedwingen, want ik was helemaal pleiten, zoals ze zeggen. Hè.
3: Dus, wat is er gebeurd? Eddy Govert zit naast me. Wij hebben geluisterd naar het nummer dat we straks gaan laten horen.
4: Ja.
3: En hij zei, ik smelt helemaal weg van die stem.
4: Ja, ik ben onvoorwaardelijk fan van die stem. Niet van alle liedjes, ga ik eerlijk zeggen. Maar de manier waarop ze toch een boodschap neerzetten, muzikaal dan, met dat gevoel in die stem, het is bijna niet Nederlands. Het is iets universeels. Alleen zij kan dat.
3: Ik ging vragen, Eddy, welke stem?
4: Connie van den Bos. Een bekende stem, ze is er helaas niet meer bij, maar die liedjes. Hè.
3: We gaan heel ver terug naar 1976, naar de LP Zo wil ik leven, want toen waren het nog LP's natuurlijk.
4: Ja.
3: Ja, Connie van den Bos, ze heeft heel wat bekende nummers, zo wat opzwepende, Ome Arie bijvoorbeeld.
4: Ja, of Drie Zomers Lang, of Roosje mijn Roosje, ja, bekende liedjes, hitparade successen, maar er is ook andere muziek.
3: Er is die
4: natuurlijk.
3: Andere kant, die gevoelige kant, die fijne verhalen, dat kleinkunst dan naar boven komt.
4: En die typische sfeer van onbekende liedjes op een LP. Men zei soms, ja, opvul liedjes of B-kantjes, maar soms vind je toch pareltjes in die opnames.
3: En het zijn net die pareltjes die wij altijd gaan zoeken in het archief.
4: Ja, voilà. En ik weet dat jij een parelvisser bent.
3: Oh.
4: Allee, bij wijze van spreken, hè. Of bij spreken van wijzen.
3: De twee wijzen gaan spreken over Connie van den Bos.
4: Jo.
3: Nu, we hebben het verhaal van de dametjes de boer. Ken je die dames?
4: Dat klinkt me familiair in de oren, ja.
3: Was een tweetal zussen, tweelingzus ook. En eentje was verliefd, maar ja, de ander heeft dan ook maar... Nee, ze hebben er gewoon uitgemaakt om samen te blijven.
4: Wel, dat is mooi, hè?
3: En ze hebben hele leven lang...
4: Maar ook een beetje triest, hè?
3: Hele leven lang een winkeltje uitgebouwd.
4: Oei, en daarover gaat dat liedje.
3: Ja.
4: We gaan luisteren, hè?
3: Tuurlijk.
5: De winkel had een naam, zoiets als vreugd en vlijt.

Heel lang geleden is Lijs verloofd geweest met een aardige blonde kerel. Maar dat tweelingzusje Sai was hopeloos verliefd op dezelfde jongen. En Sai werd stiller en bleker en ziek. En toen heeft Lijs het uitgemaakt en is bij Sai gebleven.

0: slenteren, sleur met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb echt hardwinds, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Your Fashion. In Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Esquene Merin. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral Helene.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Your Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel, we vindt.
1: Nou waar.
0: Naar Your Fashion, hè?
1: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
2: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem. De lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13, ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?

0: Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be.
1: Want ik kom binnen, wil ik jou beminnen.
0: Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We hebben vanmiddag met zeer warme temperaturen te maken. Dat gaat van 34 graden aan de kust tot een 36 graden landinwaarts. Mogelijks lokaal zelfs nog wat meer. Heel veel zon daarbij. Al kun je niet uitsluiten dat er misschien toch lokaal een hitteonweer losbarst. Kans is heel klein, zit ook niet in de modellen. Maar met die waarden op de thermometers kan dat eigenlijk niet uitgesloten worden. Verder een matige wind, die eerst noordoost is. In de kustregio kan die wat noord worden, onder invloed van wat zeebries. Maar dat is ook niet overdreven. Vanavond, vannacht, een extreem warme nacht. Waarschijnlijk de warmste die we in ons leven ooit zullen meemaken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Druppelt je kraan? Of zit een sifon verstopt? Koen van

0: ASAP Service. Klein probleem, groot resultaat.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.
3: Ik

0: Houston met Nooit Meer Zonder Jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Er zijn nu al zeker 164 lichamen geborgen na de twee krachtige aardbevingen in Venezuela afgelopen nacht. Dat aantal zal volgens de autoriteiten nog fors oplopen, want duizenden mensen zijn vermist. Nog eens honderden anderen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas stortten tientallen gebouwen in en op heel wat plaatsen is de stroom uitgevallen. De reddingsoperaties zijn volop bezig. Verschillende buurlanden hebben hun hulp beloofd, net als Frankrijk, Spanje en Duitsland. Het gaat om de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar in Venezuela. De Amerikaanse president Trump wil extra geld van het congres voor de oorlog in het Midden-Oosten. In totaal vraagt hij bijna 60 miljard euro. Dat moet onder meer dienen om wapenvoorraden aan te vullen. Daarnaast wil Trump de Amerikaanse boeren te hulp schieten en helpen om de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda aan te pakken. Daarvoor is nog eens 12 miljard euro nodig. In het Mexicaanse Cabo San Lucas zijn 17 mensen gewond geraakt nadat een auto inreed op een groep feestvierende WK-fans. Dat gebeurde nadat het land gewonnen had van Tsjechië in zijn laatste groepswedstrijd. De chauffeur is opgepakt. Hij zou zijn snelheid verhoogd hebben toen hij op de weg een groep supporters tegenkwam. Wat hem precies bezielde is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Aan het pretpark Bellewaerde in Ieper zijn heel wat buschauffeurs vanmorgen gecontroleerd op het naleven van de rij- en rusttijden. Veel bussen brengen in deze hitte kinderen en jongeren naar allerlei bestemmingen en de busbestuurders moeten daarbij een reeks veiligheidsregels respecteren. Het is nog niet duidelijk wat de controleactie precies heeft opgeleverd. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een concert in Minnesota moeten onderbreken omdat hij zich niet goed voelde. Het was het eerste optreden van zijn Sing a Song All Night Long tour. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling moest de zanger verschillende keren gaan zitten. En na de song Three Times a Lady volgde een onverwachte pauze. Pas 40 minuten later kreeg het publiek te horen van een van zijn muzikanten dat de rest van het optreden niet kon doorgaan. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand was met Lionel Richie en wat het incident betekent voor de rest van zijn tournee. De zanger is 77. Het blijft nog even puffen, zweten en braden, behalve aan zee. Daar is het aangenaam vertoeven bij een graad of 25. In het binnenland komt de temperatuur 12 graden hoger uit. Morgen loopt het kwik hier en daar mogelijk zelfs op tot 40 graden. En dat kan later op de dag leiden tot hevig onweer.
1: Uit je regio.
2: Op de snelweg E403 in de richting van Brugge is vanmorgen een vrachtwagen in brand gevlogen. Dat gebeurde rond 9:30 ter hoogte van het tankstation. De vrachtwagen stond op de pechstrook. Hoe die heeft kunnen vuurvatten is niet duidelijk. De cabine brandde volledig uit. Ook op de E17 in Deerlijk waren er vanmorgen problemen. Volgens HLN ging het om een kopstaartaanrijding waarbij 9 voertuigen betrokken raakten. 1 persoon raakte daarbij licht gewond. Rond 9:30 was de snelweg weer vrij, maar er was nog altijd verkeershinder. Gisteren namiddag rond 1 uur brak in een vakantiewoning in de Willem Elschotstraat in De Haan brand uit. Een oververhitte koelkast vatte er plots vuur. De woning is door de brand tijdelijk onbewoonbaar. De bewoners bleven gelukkig ongedeerd. In de Molenstraat in Assenbroek is gisteren namiddag iets voor 4 uur een personenauto in brand gevlogen. Tijdens het rijden hoorde de bestuurster een vreemd geluid waarna ze snel naar huis reed. Daar hoorde ze plots een luide knal en vatte haar wagen vuur. Er vielen geen gewonden, de brandweer had het vuur snel onder controle. Toch liep de wagen flink wat schade op. Op de E403 in Roeselare zorgde een klapband gisteren namiddag voor een ongeval. De personenauto met de Franse nummerplaat belandde daardoor tegen de vangrails en kwam tot stilstand in het midden van de snelweg. In de auto zaten 4 Franse jongeren. 2 van hen werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval zorgde voor een lange file in de richting van Brugge. En gisteren namiddag rond 3 uur gebeurde op de Kemmelstraat in Heuveland op enkele honderden meters van het kruispunt met de 4 straten zwaar verkeersongeval. Een 58-jarige bestuurster uit de Nieuwkerken belandde met haar auto tegen een boom. De vrouw moest door de brandweer bevrijd worden en werd met ernstige verwondingen, maar niet in levensgevaar, naar het ziekenhuis gebracht. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108. Van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We hebben vanmiddag met zeer warme temperaturen te maken. Dat gaat van 34 graden aan de kust tot een 36 graden landinwaarts. Mogelijk lokaal zelfs nog wat meer. Heel veel zon daarbij. Al kun je niet uitsluiten dat er misschien toch lokaal een hitteonweer losbarst. Kans is heel klein, zit ook niet in de modellen. Maar met die waarden op de thermometers kan dat eigenlijk niet uitgesloten worden. Verder een matige wind, die eerst noordoost is. In de kustregio kan die wat noord worden, onder invloed van wat zeebries. Maar dat is ook niet overdreven. Vanavond, vannacht, een extreem warme nacht. Waarschijnlijk de warmste die we in ons leven ooit zullen meemaken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: ...27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
6: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
7: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
8: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
7: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
9: Dit is VBRO.

De frisse zee, dat zou wel deugd doen, maar toch maar oppassen, hè, want je weet, natuurlijke wateren die zijn altijd een beetje verraderlijk. En van op de vuurtoren houden we het allemaal angstvallig in het oog dat het veilig verloopt, die vuurtoren van Aurélie. En ze is er deze week onze VBRO Trotsplaat mee. Je hoort er prominent in onze programma's en dat tot volgende zondag.

0: Op zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet je nu toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Er zijn nu al zeker 164 lichamen geborgen na de twee krachtige aardbevingen in Venezuela afgelopen nacht. Dat aantal zal volgens de autoriteiten nog fors oplopen, want duizenden mensen zijn vermist. Nog eens honderden anderen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas stortten tientallen gebouwen in en op heel wat plaatsen is de stroom uitgevallen. De reddingsoperaties zijn volop bezig. Verschillende buurlanden hebben hun hulp beloofd, net als Frankrijk, Spanje en Duitsland. Het gaat om de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar in Venezuela. De Amerikaanse president Trump wil extra geld van het congres voor de oorlog in het Midden-Oosten. In totaal vraagt hij bijna 60 miljard euro. Dat moet onder meer dienen om wapenvoorraden aan te vullen. Daarnaast wil Trump de Amerikaanse boeren te hulp schieten en helpen om de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda aan te pakken. Daarvoor is nog eens 12 miljard euro nodig. In het Mexicaanse Cabo San Lucas zijn 17 mensen gewond geraakt nadat een auto inreed op een groep feestvierende WK-fans. Dat gebeurde nadat het land gewonnen had van Tsjechië in zijn laatste groepswedstrijd. De chauffeur is opgepakt. Hij zou zijn snelheid verhoogd hebben toen hij op de weg een groep supporters tegenkwam. Wat hem precies bezielde is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Aan het pretpark Bellewaerde in Ieper zijn heel wat buschauffeurs vanmorgen gecontroleerd op het naleven van de rij- en rusttijden. Veel bussen brengen in deze hitte kinderen en jongeren naar allerlei bestemmingen en de busbestuurders moeten daarbij een reeks veiligheidsregels respecteren. Het is nog niet duidelijk wat de controleactie precies heeft opgeleverd. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een concert in Minnesota moeten onderbreken omdat hij zich niet goed voelde. Het was het eerste optreden van zijn Sing a Song All Night Long tour. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling moest de zanger verschillende keren gaan zitten. En na de song Three Times a Lady volgde een onverwachte pauze. Pas 40 minuten later kreeg het publiek te horen van een van zijn muzikanten dat de rest van het optreden niet kon doorgaan. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand was met Lionel Richie en wat het incident betekent voor de rest van zijn tournee. De zanger is 77. Het blijft nog even puffen, zweten en braden, behalve aan zee. Daar is het aangenaam vertoeven bij een graad of 25. In het binnenland komt de temperatuur 12 graden hoger uit. Morgen loopt het kwik hier en daar mogelijk zelfs op tot 40 graden. En dat kan later op de dag leiden tot hevig onweer.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli, een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
1: met ook van de partij DJ.

vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Zon, zee en strand. En vooral aan de kust is het nog een beetje haalbaar. Maar in de rest van West-Vlaanderen en Vlaanderen is het echt wel bijzonder bakken en braden. Wij gaan je proberen te verfrissen met het fijne Nederlandstalig lied in een komende Welkom Thuis. Welkom

gezelligheid roef je bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. En terwijl we je proberen te verfrissen met het fijne Nederlandstalige lied, op deze bloedhete donderdag zitten wij te smelten achter onze microfoon. Helemaal voor jullie daar aan de andere kant van de radio. Neem er voldoende water bij. Het is ook voor ons een must. Goed, nu verder richting onze snelle 10. En we halen daaruit vandaag Suzy Marrel met Hou mij warm vannacht. En ik denk niet dat dat een probleem gaat zijn. De

0: Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij alleen, mijn rots in de branding.
3: Philip Dazen.
5: Ik ben gek op jou, Tikero.
3: Aurélie.
6: Hier schijnt de liefde, kom, dans met mij.
3: En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
7: of bel 0471 82.

0: 5262 of 050-200402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanavond en vannacht is het extreem warm. Het wordt de warmste nacht uit ons leven, want de temperaturen die zakken in de steden niet eens onder de 25 graden. En ook landelijk minima 3, 24 graden. We zitten in een bijzonder warme luchtmassa. En daarbij sneuvelen dus de records aan de lopende band. De wind valt grotendeels weg. Misschien hier en daar nog wat zwakke wind uit noordoost-oostelijke hoek. En het is ook verder vrij vochtig. Dus er kan eventueel wel wat nevel opduiken. En bui, het zou kunnen. De kans is klein, maar niet volledig uitgesloten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hard vindt, echt waar.
6: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
5: Ah ja?
6: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
5: Mo.
6: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
5: Allee, meen je dat?
6: Sportief klassiek, kostuums op maat. Voor alle leningen.
5: Allee.
6: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
5: Yo Fashion, zeg je?
6: Jeps.
5: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, we vindt.
6: Nou waar.
5: Nou, Yo Fashion, hè?
6: Voorzicht op de baan, hè, matje.
7: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
8: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
9: Dit is

Camina van Udo. Een van de singles die ook het goed doet in onze VBRO Top 30. Waarvan er gisteren nog weer een nieuwe editie in je radio zat. Goed, dit is VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. We zijn donderdag vandaag. En we zitten in deze Welkom Thuis alweer richting nog meer fijne muziek. Waaronder deze van Hart en Tien.

Of hier bij VBRO, wij luisteren Nederlandstalig. En ja, zweten, dat doen we vandaag allemaal. Maar Ingrid bezingt het wel in een andere context. Bij deze bloed, zweet en tranen.

0: TikTok, TikTok.
1: Gop, waar blijf je nou?
2: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Er zijn nu al zeker 164 lichamen geborgen na de twee krachtige aardbevingen in Venezuela afgelopen nacht. Dat aantal zal volgens de autoriteiten nog fors oplopen, want duizenden mensen zijn vermist. Nog eens honderden anderen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas stortten tientallen gebouwen in en op heel wat plaatsen is de stroom uitgevallen. De reddingsoperaties zijn volop bezig. Verschillende buurlanden hebben hun hulp beloofd, net als Frankrijk, Spanje en Duitsland. Het gaat om de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar in Venezuela. De Amerikaanse president Trump wil extra geld van het congres voor de oorlog in het Midden-Oosten. In totaal vraagt hij bijna 60 miljard euro. Dat moet onder meer dienen om wapenvoorraden aan te vullen. Daarnaast wil Trump de Amerikaanse boeren te hulp schieten en helpen om de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda aan te pakken. Daarvoor is nog eens 12 miljard euro nodig. In het Mexicaanse Cabo San Lucas zijn 17 mensen gewond geraakt nadat een auto inreed op een groep feestvierende WK-fans. Dat gebeurde nadat het land gewonnen had van Tsjechië in zijn laatste groepswedstrijd. De chauffeur is opgepakt. Hij zou zijn snelheid verhoogd hebben toen hij op de weg een groep supporters tegenkwam. Wat hem precies bezielde is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Aan het pretpark Bellewaerde in Ieper zijn heel wat buschauffeurs vanmorgen gecontroleerd op het naleven van de rij- en rusttijden. Veel bussen brengen in deze hitte kinderen en jongeren naar allerlei bestemmingen en de busbestuurders moeten daarbij een reeks veiligheidsregels respecteren. Het is nog niet duidelijk wat de controleactie precies heeft opgeleverd. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een concert in Minnesota moeten onderbreken omdat hij zich niet goed voelde. Het was het eerste optreden van zijn Sing a Song All Night Long tour. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling moest de zanger verschillende keren gaan zitten. En na de song Three Times a Lady volgde een onverwachte pauze. Pas 40 minuten later kreeg het publiek te horen van een van zijn muzikanten dat de rest van het optreden niet kon doorgaan. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand was met Lionel Richie en wat het incident betekent voor de rest van zijn tournee. De zanger is 77. Het blijft nog even puffen, zweten en braden, behalve aan zee. Daar is het aangenaam vertoeven bij een graad of 25. In het binnenland komt de temperatuur 12 graden hoger uit. Morgen loopt het kwik hier en daar mogelijk zelfs op tot 40 graden. En dat kan later op de dag leiden tot hevig onweer.
1: Uit je regio.
0: Aan de oostkust liggen de stranden sinds gisteren en vandaag vol oorkwallen. Van de haan tot knokkenhijst worden duizenden exemplaren gemeld. Volgens marienbioloog Jan Seys van het Vlis is er echter geen reden om niet te zwemmen. De oorkwal herken je aan de witte ringen en raakt nauwelijks door de huid. Alleen kinderen of mensen met een gevoelige huid moeten wat opletten. De piek heeft niets te maken met het warme weer. Oorkwallen horen bij deze periode van het jaar, omdat er nu veel plankton in het water zit. Dat is hun favoriete voedsel. Op langere termijn kan een warmer klimaat de soort zelfs minder talrijk maken, omdat ze in de winter een minimumtemperatuur nodig hebben om zich voor te planten. In Sint-Pieters krijgt Domein aan de Plas er deze zomer twee nieuwe sportieve trekpleisters bij. De stad Brugge ondersteunt het project met 58.000 euro. Er is nu een beachvolleyveld van 8 op 16 meter met verstelbaar net, waardoor ook sporten zoals beachtennis, footvolley en beachminton mogelijk zijn. De zandzone leent zich bovendien voor bootcamps en outdoor fitness. Daarnaast is er een nieuwe obstacle run van 650 vierkante meter, opgebouwd uit houten toestellen met touwen, ringen, een monkey bar, hangbrug, glijbaan en brandweerpaal. De zone is geschikt voor kinderen, tieners en volwassenen. Zwemmen in de Sint-Pietersplas mag nog niet, hoe verleidelijk ook. Dat zal wel in de zomer van volgend jaar kunnen, als er een nieuwe zone wordt aangelegd ter hoogte van de hoeve daar. Kajakken en suppen mag vandaag wel. In Bredene is een bruggeling van 39 veroordeeld tot 8 maanden cel voor gewapende weerspannigheid na een mislukte inbraak. De man werd op 21 januari op heterdaad betrapt en verzette zich later hevig in het commissariaat. Tijdens een fouille haalde hij plots een heroïnespuit boven, verwijderde het omhulsel van de naald en hield die volgens het parket dreigend vast. Op de spuit zaten bloedresten en 2 dagen later bleek dat de man hepatitis C had. De inspecteur spelers liepen een acute kans op besmetting, aldus het parket. De verdediging stelde dat de spuit toevallig uit zijn jas viel, maar de rechter vond dat niet overtuigend en legde 8 maanden cel op. De man heeft al meerdere veroordelingen voor drugs en diefstallen. In Assebroek is woensdagmiddag een wagen volledig uitgebrand in een woonstraat. Een buurtbewoner merkte rond 16 uur vlammen uit een BMW op toen hij zijn brievenbus leegmaakte. Hij verwittigde meteen de brandweer en hielp samen met enkele buren om het vuur met een tuinslang in te dijken, zodat het niet oversloeg op struiken, een houten omheining en een geparkeerde camionet. De eigenares had kort voordien haar kinderen thuis afgezet. Volgens brandweerofficier Erik Martens maakte de wagen al een vreemd geluid tijdens het rijden. Even later sloegen de vlammen uit de motorkap. De brandweer kon het vuur pas volledig doven nadat ze onder de motorkap raakte. De oorzaak is niet met zekerheid te bepalen. Niemand raakte gewond, maar de wagen is totaal los. En tot slot nog een leuke uittip. In het Minnewaterpark in Brugge staat op zaterdag 27 juni de 35e editie van Feest in het Park op het programma. Het festival draait rond ontmoeting, solidariteit en wereldcultuur met meer dan 40 organisaties, tientallen artiesten en honderden vrijwilligers. Blikvanger dit jaar is de Temple of Peace, een nieuwe installatie met 40 vredesvlaggen, ontworpen door Brugse verenigingen. Ze vormt het symbolische hart van het festival. Op het programma staan Peace Talks met onder meer oorlogsjournalist Rudy Franks, workshops, performances en pitches for peace. Muziek is er van onder andere Team Damp en headliner Sean Cooty en Egypt 80. In de Smaakbazaar proef je gerechten uit alle windstreken en kinderen kunnen terecht op de wereld avonturen wijden. De toegang is gratis.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.

0: avenir.
1: Willy Sommers met Sarah Sensten. De eerste keer. Hij was alvast openen voor het tweede deel van deze donderdagse Welkom Thuis. Ik probeer het te verfrissen met fijne Nederlandstalige muziek. En de volgende die we daarvoor meebrengen is eentje van Gerard Joling. Maak me hek.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht is het extreem warm. Het wordt de warmste nacht uit ons leven, want de temperaturen die zakken in de steden niet eens onder de 25 graden. En ook landelijk minima 3, 24 graden. We zitten in een bijzonder warme luchtmassa. En daarbij sneuvelen dus de records aan de lopende band. De wind valt grotendeels weg. Misschien hier en daar nog wat zwakke wind uit noordoost-oostelijke hoek. En het is ook verder vrij vochtig, dus er kan eventueel wel wat nevel opduiken. En bui, het zou kunnen. De kans is klein, maar niet volledig uitgesloten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app. Een lekkende kraan, een hardnekkige verstopping of je verwarmingsketel die het laat afweten. Geen paniek. Bij ASAP Service uit Assenbroek staat

Subservice. Klein probleem, groot resultaat. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van Show and Marching Bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de Showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Taptoe Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse Stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.

0: Land. Het gaat om de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar in Venezuela. De Amerikaanse president Trump wil extra geld van het congres voor de oorlog in het Midden-Oosten. In totaal vraagt hij bijna 60 miljard euro. Dat moet onder meer dienen om wapenvoorraden aan te vullen. Daarnaast wil Trump de Amerikaanse boeren te hulp schieten en helpen om de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda aan te pakken. Daarvoor is nog eens 12 miljard euro nodig. In het Mexicaanse Cabo San Lucas zijn 17 mensen gewond geraakt nadat een auto inreed op een groep feestvierende WK-fans. Dat gebeurde nadat het land gewonnen had van Tsjechië in zijn laatste groepswedstrijd. De chauffeur is opgepakt. Hij zou zijn snelheid verhoogd hebben toen hij op de weg een groep supporters tegenkwam. Wat hem precies bezielde is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Aan het pretpark Bellewaerde in Ieper zijn heel wat buschauffeurs vanmorgen gecontroleerd op het naleven van de rij- en rusttijden. Veel bussen brengen in deze hitte kinderen en jongeren naar allerlei bestemmingen en de busbestuurders moeten daarbij een reeks veiligheidsregels respecteren. Het is nog niet duidelijk wat de controleactie precies heeft opgeleverd. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een concert in Minnesota moeten onderbreken omdat hij zich niet goed voelde. Het was het eerste optreden van zijn Sing a Song All Night Long tour. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling moest de zanger verschillende keren gaan zitten. En na de song Three Times a Lady volgde een onverwachte pauze. Pas 40 minuten later kreeg het publiek te horen van een van zijn muzikanten dat de rest van het optreden niet kon doorgaan. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand was met Lionel Richie en wat het incident betekent voor de rest van zijn tournee. De zanger is 77. Het blijft nog even puffen, zweten en braten, behalve aan zee. Daar is het aangenaam vertoeven bij een graad of 25. In het binnenland komt de temperatuur 12 graden hoger uit. Morgen loopt het kwik hier en daar mogelijk zelfs op tot 40 graden. En dat kan later op de dag leiden tot hevig onweer.
1: ...27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.

Er zijn nu al zeker 164 lichamen geborgen na de twee krachtige aardbevingen in Venezuela afgelopen nacht. Dat aantal zal volgens de autoriteiten nog fors oplopen, want duizenden mensen zijn vermist. Nog eens honderden anderen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas storten tientallen gebouwen in en op heel wat plaatsen is de stroom uitgevallen. De reddingsoperaties zijn volop bezig. Verschillende buurlanden hebben hun hulp beloofd, net als Frankrijk, Spanje en Duitsland.

Wesley Bronkhorst met Ik drink rosé. Dat is misschien wel een goede tip van de man voor straks op een fijn terrasje. Na een dagje watertjes om ons te verkoelen. Goed, een fijn rosé'tje in je radio. Dat kan ook in de vorm van muziek. De ballade van geluk met Sanne.

0: ga waar de muziek me brengt. I'll go where the music takes me. Jimmy James bezong het alvast in 1976 met deze monster- en wereldhit. Goed, bij deze gaan we deze veel te warme welkom thuis alweer netjes afronden. Geert Naastens blikt voor jullie vooruit naar de weersvoorspellingen van morgen en de komende dagen. En misschien wel wat extra aandacht voor Geert. Dus we gaan samen luisteren.
1: De vooruitzichten voor de komende dagen en het weekend blijven nog heel erg warm. Vrijdag wordt nog een extremere dag, met mogelijk maxima die nog iets hoger uitkomen. Dus niet helemaal gezegd dat het gebeurt, maar er zou nog een graadje bij kunnen komen. Het hangt ook een beetje af van het feit of er misschien toch een regen of onweer bij opduikt. Die kans is klein, maar niet onbestaand. Maar sowieso een heel erg warme dag. Vanaf zaterdag begint er voor onze provincie al minder warme lucht binnen te lopen. Al is dat relatief, want ook zaterdag scoren we zeker nog 30 graden en meer. Zondag zal dat niet meer lukken. Dan gaan we naar minder warme temperaturen. Ook dan met kans op een plaatselijke regen- of onweersbui. Al gaan we dat niet overdrijven. Er kan er eentje vallen, maar zeker is het niets. Naar volgende week toe minder warm met opnieuw meer normale zomerse maxima. Dit is Geert Naastens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Alweer sneuvelt een dagrecord. Vanmiddag stond het kwik bij het KMI in Ukkel al op 34,2 graden. Een flink stuk hoger dan het vorige record uit de zomer van 1976. Ook gisteren sneuvelde dat dagrecord al. En straks zou ook het record van warmste nacht ooit eraan gaan. Het Nationaal Crisiscentrum heeft de voorbije 7 dagen ook 2,37 miljoen B-alerts uitgestuurd. Waarschuwingen in verband met de hitte of onweer. En ook dat cijfer is nooit eerder op zulke korte tijd bereikt. In diverse sectoren proberen werkgevers de extreme weersomstandigheden in de mate van het mogelijke op te vangen. Zo zorgt Brussels Airport voor vernevelaars en extra drankpauzes voor zijn personeel. Op het tarmac is het namelijk 47 graden warm. De NMBS beslist intussen geen enkele dieseltrein meer in te zetten. De preventiemaatregel gaat vandaag nog in. Heel wat steden en gemeenten openen ook kerken en geklimatiseerde gebouwen voor de inwoners om er te verkoelen en gratis water te komen drinken. In het buitenland lijkt de hittegolf nog zwaarder huis te houden. In het Verenigd Koninkrijk noteerden hulpdiensten de voorbije 24 uur een historisch hoog aantal interventies voor levensbedreigende noodsituaties en is in diverse ziekenhuizen al noodapparatuur uitgevallen. Klinieken in onder andere Wales en Schotland hebben ook vaak geen airco. In Frankrijk zijn ook al de eerste hittedoden genoteerd. Eén enkel ziekenhuis stelde gisteren al 25 patiënten met een hartstilstand. Ook Nederland kondigt morgen code rood aan, voor het eerst in zijn geschiedenis. En in het voetbal verlaat Wouter Franke STVV om coach te worden in Schotland. Het was al langer duidelijk dat Franke weg wilde uit Sint-Truiden. Al kende de club onder hem een topseizoen met een derde plaats in de eindstand. Franke tekent nu een contract voor 2 jaar bij Heart of Midlothian, nummer 2 van de Schotse competitie. Ook die club speelt voorrondes voor de Champions League. Na het weekend zal het weer zich normaliseren, maar het is nog even doorbijten. Overal, behalve aan zee, geldt code oranje. In Luik en Limburg code rood. Vannacht kan het vooral in de steden tot 27 graden warm blijven. Morgen gaat het kwik richting 39 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: Aan de oostkust liggen de stranden sinds gisteren en vandaag vol oorkwallen. Van de haan tot knokkenhijst worden duizenden exemplaren gemeld. Volgens marienbioloog Jan Seys van het Vlis is er echter geen reden om niet te zwemmen. De oorkwal herken je aan de witte ringen en raakt nauwelijks door de huid. Alleen kinderen of mensen met een gevoelige huid moeten wat opletten. De piek heeft niets te maken met het warme weer. Oorkwallen horen bij deze periode van het jaar, omdat er nu veel plankton in het water zit. Dat is hun favoriete voedsel. Op langere termijn kan een warmer klimaat de soort zelfs minder talrijk maken, omdat ze in de winter een minimumtemperatuur nodig hebben om zich voor te planten. In Sint-Pieters krijgt Domein aan de Plas er deze zomer 2 nieuwe sportieve trekpleisters bij. De stad Brugge ondersteunt het project met 58.000 euro. Er is nu een beachvolleyveld van 8 op 16 meter met verstelbaar net, waardoor ook sporten zoals beachtennis, footvolley en beachminton mogelijk zijn. De zandzone leent zich bovendien voor bootcamps en outdoor fitness. Daarnaast is er een nieuwe obstacle run van 650 vierkante meter opgebouwd uit houten toestellen met touwen, ringen, een monkey bar, hangbrug, glijbaan en brandweerpaal. De zone is geschikt voor kinderen, tieners en volwassenen. Zwemmen in de Sint-Pietersplas mag nog niet, hoe verleidelijk ook. Dat zal wel in de zomer van volgend jaar kunnen, als er een nieuwe zone wordt aangelegd ter hoogte van de hoeve daar. Kajakken en suppen mag vandaag wel. In Bredene is een bruggeling van 39 veroordeeld tot 8 maanden cel voor gewapende weerspannigheid na een mislukte inbraak. De man werd op 21 januari op heterdaad betrapt en verzette zich later hevig in het commissariaat. Tijdens een fouille haalde hij plots een heroïnespuit boven, verwijderde het omhulsel van de naald en hield die volgens het parket dreigend vast. Op de spuit zaten bloedresten en 2 dagen later bleek dat de man hepatitis C had. De inspecteur liepen een acute kans op besmetting, aldus het parket. De verdediging stelde dat de spuit toevallig uit zijn jas viel, maar de rechter vond dat niet overtuigend en legde 8 maanden cel op. De man heeft al meerdere veroordelingen voor drugs en diefstallen. In Assebroek is woensdagmiddag een wagen volledig uitgebrand in een woonstraat. Een buurtbewoner merkte rond 16 uur vlammen uit een BMW op toen hij zijn brievenbus leegmaakte. Hij verwittigde meteen de brandweer en hielp samen met enkele buren om het vuur met een tuinslang in te dijken, zodat het niet oversloeg op struiken, een houten omheining en een geparkeerde kamionet. De eigenares had kort voordien haar kinderen thuis afgezet. Volgens brandweerofficier Erik Martens maakte de wagen al een vreemd geluid tijdens het rijden. Even later sloegen de vlammen uit de motorkap. De brandweer kon het vuur pas volledig doven nadat ze onder de motorkap raakte. De oorzaak is niet met zekerheid te bepalen. Niemand raakte gewond, maar de wagen is totaal los. En tot slot nog een leuke uittip. In het Minnewaterpark in Brugge staat op zaterdag 27 juni de 35e editie van Feest in het Park op het programma. Het festival draait rond ontmoeting, solidariteit en wereldcultuur met meer dan 40 organisaties, tientallen artiesten en honderden vrijwilligers. Blikvanger dit jaar is de Temple of Peace, een nieuwe installatie met 40 vredesvlaggen, ontworpen door Brugse verenigingen. Ze vormt het symbolische hart van het festival. Op het programma staan Peace Talks met onder meer oorlogsjournalist Rudy Franks, workshops, performances en pitches for peace. Muziek is er van onder andere Team Damp en headliner Sean Cooty en Egypt 80. In de Smaakbazaar proef je gerechten uit alle windstreken en kinderen kunnen terecht op de wereld avonturen wijden. De toegang is gratis.
2: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht is het extreem warm. Het wordt de warmste nacht uit ons leven, want de temperaturen die zakken in de steden niet eens onder de 25 graden. En ook landelijk minima 3, 24 graden. We zitten in een bijzonder warme luchtmassa. En daarbij sneuvelen dus de records aan de lopende band. De wind valt grotendeels weg. Misschien hier en daar nog wat zwakke wind uit noordoost-oostelijke hoek. En het is ook verder vrij vochtig, dus er kan eventueel wel wat nevel opduiken. En bui, het zou kunnen. De kans is klein, maar niet volledig uitgesloten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaak.

0: Voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Alweer sneuvelt een dagrecord. Vanmiddag stond het kwik bij het KMI in Ukkel al op 34,2 graden. Een flink stuk hoger dan het vorige record uit de zomer van 1976. Ook gisteren sneuvelde dat dagrecord al. En straks zou ook het record van warmste nacht ooit eraan gaan. Het Nationaal Crisiscentrum heeft de voorbije 7 dagen ook 2,37 miljoen B-alerts uitgestuurd. Waarschuwingen in verband met de hitte of onweer. En ook dat cijfer is nooit eerder op zulke korte tijd bereikt. In diverse sectoren proberen werkgevers de extreme weersomstandigheden in de mate van het mogelijke op te vangen. Zo zorgt Brussels Airport voor vernevelaars en extra drankpauzes voor zijn personeel. Op het tarmac is het namelijk 47 graden warm. De NMBS beslist intussen geen enkele dieseltrein meer in te zetten. De preventiemaatregel gaat vandaag nog in. Heel wat steden en gemeenten openen ook kerken en geklimatiseerde gebouwen voor de inwoners om er te verkoelen en gratis water te komen drinken. In het buitenland lijkt de hittegolf nog zwaarder huis te houden. In het Verenigd Koninkrijk noteerden hulpdiensten de voorbije 24 uur een historisch hoog aantal interventies voor levensbedreigende noodsituaties en is in diverse ziekenhuizen al noodapparatuur uitgevallen. Klinieken in onder andere Wales en Schotland hebben ook vaak geen airco. In Frankrijk zijn ook al de eerste hittedoden genoteerd. Eén enkel ziekenhuis stelde gisteren al 25 patiënten met een hartstilstand. Ook Nederland kondigt morgen code rood aan, voor het eerst in zijn geschiedenis. En in het voetbal verlaat Wouter Franke STVV om coach te worden in Schotland. Het was al langer duidelijk dat Franke weg wilde uit Sint-Truiden. Al kende de club onder hem een topseizoen met een derde plaats in de eindstand. Franke tekent nu een contract voor 2 jaar bij Heart of Midlothian, nummer 2 van de Schotse competitie. Ook die club speelt voorrondes voor de Champions League. Na het weekend zal het weer zich normaliseren, maar het is nog even doorbijten. Overal, behalve aan zee, geldt code oranje. In Luik en Limburg code rood. Vannacht kan het vooral in de steden tot 27 graden warm blijven. Morgen gaat het kwik richting 39 graden.
2: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Philippe Dazen.

vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

We zitten in historische tijden. Nog niet eerder hadden we een dergelijke reeks van heel erg warme dagen na elkaar. Vanavond vannacht een recordwarme nacht. De warmste die we al ooit hebben meegemaakt. Met temperaturen van 22 tot 6, 7, 28 graden zelfs. In de steden, ja, dat zijn onvoorstelbare waarden die we soms overdag niet eens halen. Daarbij rustig weer, misschien wat nevel. Een onweer, het zou nog altijd kunnen, maar zeker is het niet. Dat is ook voor de komende dagen zo. Morgen vrijdag nog warmer, temperatuur kan nog wat hoger oplopen. Met extreem hoge maxima, veel zon. Kans op een lokaal onweer, ja, die kans blijft bestaan, maar is heel, heel klein. Geen enkel model komt daarmee, maar je kan het niet uitsluiten. In het weekend geleidelijk wat afkoeling, al is dat relatief, want ook zaterdag nog dik in de 30 graden. Zondag komt dan minder warme zeelucht binnen en gaan de maxima wel degelijk beginnen dalen. Al is ook dan nog altijd een royale 25 landinwaarts zeker haalbaar. Vanaf maandag gaan we minder hoge temperaturen krijgen. Temperaturen gaan dan naar een meer normale waarde van een 20 tot 25 graden overdag. Met ook kans op eens een bui of eens een onweer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Alweer sneuvelt een dagrecord. Vanmiddag stond het kwik bij het KMI in Ukkel al op 34,2 graden. Een flink stuk hoger dan het vorige record uit de zomer van 1976. Ook gisteren sneuvelde dat dagrecord al. En straks zou ook het record van warmste nacht ooit eraan gaan. Het Nationaal Crisiscentrum heeft de voorbije 7 dagen ook 2,37 miljoen B-alerts uitgestuurd. Waarschuwingen in verband met de hitte of onweer. En ook dat cijfer is nooit eerder op zulke korte tijd bereikt. In diverse sectoren proberen werkgevers de extreme weersomstandigheden in de mate van het mogelijke op te vangen. Zo zorgt Brussels Airport voor vernevelaars en extra drankpauzes voor zijn personeel. Op het tarmac is het namelijk 47 graden warm. De NMBS beslist intussen geen enkele dieseltrein meer in te zetten. De preventiemaatregel gaat vandaag nog in. Heel wat steden en gemeenten openen ook kerken en geklimatiseerde gebouwen voor de inwoners om er te verkoelen en gratis water te komen drinken. In het buitenland lijkt de hittegolf nog zwaarder huis te houden. In het Verenigd Koninkrijk noteerden hulpdiensten de voorbije 24 uur een historisch hoog aantal interventies voor levensbedreigende noodsituaties en is in diverse ziekenhuizen al noodapparatuur uitgevallen. Klinieken in onder andere Wales en Schotland hebben ook vaak geen airco. In Frankrijk zijn ook al de eerste hittedoden genoteerd. Eén enkel ziekenhuis stelde gisteren al 25 patiënten met een hartstilstand. Stand. Ook Nederland kondigt morgen code rood aan, voor het eerst in zijn geschiedenis. En in het voetbal verlaat Wouter Franke STVV om coach te worden in Schotland. Het was al langer duidelijk dat Franke weg wilde uit Sint-Truiden. Al kende de club onder hem een topseizoen met een derde plaats in de eindstand. Franke tekent nu een contract voor 2 jaar bij Heart of Midlothian, nummer 2 van de Schotse competitie. Ook die club speelt voorrondes voor de Champions League. Na het weekend zal het weer zich normaliseren, maar het is nog even doorbijten. Overal, behalve aan zee, geldt code oranje. In Luik en Limburg code rood. Vannacht kan het vooral in de steden tot 27 graden warm blijven. Morgen gaat het kwik richting 39 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: Aan de oostkust liggen de stranden sinds gisteren en vandaag vol oorkwallen. Van de haan tot knokkenhijst worden duizenden exemplaren gemeld. Volgens marienbioloog Jan Seys van het Vlis is er echter geen reden om niet te zwemmen. De oorkwal herken je aan de witte ringen en raakt nauwelijks door de huid. Alleen kinderen of mensen met een gevoelige huid moeten wat opletten. De piek heeft niets te maken met het warme weer. Oorkwallen horen bij deze periode van het jaar, omdat er nu veel plankton in het water zit. Dat is hun favoriete voedsel. Op langere termijn kan een warmer klimaat de soort zelfs minder talrijk maken, omdat ze in de winter een minimumtemperatuur nodig hebben om zich voor te planten. In Sint-Pieters krijgt Domein aan de Plas er deze zomer 2 nieuwe sportieve trekpleisters bij. De stad Brugge ondersteunt het project met 58.000 euro. Er is nu een beachvolleyveld van 8 op 16 meter met verstelbaar net, waardoor ook sporten zoals beachtennis, footvolley en beachminton mogelijk zijn. De zandzone leent zich bovendien voor bootcamps en outdoor fitness. Daarnaast is er een nieuwe obstacle run van 650 vierkante meter, opgebouwd uit houten toestellen met touwen, ringen, een monkey bar, hangbrug, glijbaan en brandweerpaal. De zone is geschikt voor kinderen, tieners en volwassenen. Zwemmen in de Sint-Pietersplas mag nog niet, hoe verleidelijk ook. Dat zal wel in de zomer van volgend jaar kunnen, als er een nieuwe zone wordt aangelegd ter hoogte van de hoeve daar. Kajakken en suppen mag vandaag wel. In Bredene is een bruggeling van 39 veroordeeld tot 8 maanden cel voor gewapende weerspannigheid na een mislukte inbraak. De man werd op 21 januari op heterdaad betrapt en verzette zich later hevig in het commissariaat. Tijdens een fouille haalde hij plots een heroïnespuit boven, verwijderde het omhulsel van de naald en hield die volgens het parket dreigend vast. Op de spuit zaten bloedresten en 2 dagen later bleek dat de man hepatitis C had. De inspecteur liepen een acute kans op besmetting, al dus het parket. De verdediging stelde dat de spuit toevallig uit zijn jas viel, maar de rechter vond dat niet overtuigend en legde 8 maanden cel op. De man heeft al meerdere veroordelingen voor drugs en diefstallen. In Assebroek is woensdagmiddag een wagen volledig uitgebrand in een woonstraat. Een buurtbewoner merkte rond 16 uur vlammen uit een BMW op toen hij zijn brievenbus leegmaakte. Hij verwittigde meteen de brandweer en hielp samen met enkele buren om het vuur met een tuinslang in te dijken, zodat het niet oversloeg op struiken, een houten omheining en een geparkeerde camionet. De eigenares had kort voordien haar kinderen thuis afgezet. Volgens brandweerofficier Erik Martens maakte de wagen al een vreemd geluid tijdens het rijden. Even later sloegen de vlammen uit de motorkap. De brandweer kon het vuur pas volledig doven nadat ze onder de motorkap raakte. De oorzaak is niet met zekerheid te bepalen. Niemand raakte gewond, maar de wagen is totaal los. En tot slot nog een leuke uittip. In het Minnewaterpark in Brugge staat op zaterdag 27 juni de 35e editie van Feest in het Park op het programma. Het festival draait rond ontmoeting, solidariteit en wereldcultuur met meer dan 40 organisaties, tientallen artiesten en honderden vrijwilligers. Blikvanger dit jaar is de Temple of Peace, een nieuwe installatie met 40 vredesvlaggen, ontworpen door Brugse verenigingen. Ze vormt het symbolische hart van het festival. Op het programma staan Peace Talks met onder meer oorlogsjournalist Rudy Franks, workshops, performances en pitches for peace. Muziek is er van onder andere Team Damp en headliner Sean Cooty en Egypt 80. In de Smaakbazaar proef je gerechten uit alle windstreken en kinderen kunnen terecht op de wereldavonturenweide. De toegang is gratis. Na.
1: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info: www.malenkermis.be. Gesteund door Stad.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.

0: Alweer sneuvelt een dagrecord. Vanmiddag stond het kwik bij het KMI in Ukkel al op 34,2 graden. Een flink stuk hoger dan het vorige record uit de zomer van 1976. Ook gisteren sneuvelde dat dagrecord al. En straks zou ook het record van warmste nacht ooit eraan gaan. Het Nationaal Crisiscentrum heeft de voorbije 7 dagen ook 2,37 miljoen B-alerts uitgestuurd. Waarschuwingen in verband met de hitte of onweer. En ook dat cijfer is nooit eerder op zulke korte tijd bereikt. In diverse sectoren proberen werkgevers de extreme weersomstandigheden in de mate van het mogelijke op te vangen. Zo zorgt Brussels Airport voor vernevelaars en extra drankpauzes voor zijn personeel. Op het tarmac is het namelijk 47 graden warm. De NMBS beslist intussen geen enkele dieseltrein meer in te zetten. De preventiemaatregel gaat vandaag nog in. Heel wat steden en gemeenten openen ook kerken en geklimatiseerde gebouwen voor de inwoners om er te verkoelen en gratis water te komen drinken. In het buitenland lijkt de hittegolf nog zwaarder huis te houden. In het Verenigd Koninkrijk noteerden hulpdiensten de voorbije 24 uur een historisch hoog aantal interventies voor levensbedreigende noodsituaties en is in diverse ziekenhuizen al noodapparatuur uitgevallen. Klinieken in onder andere Wales en Schotland hebben ook vaak geen airco. In Frankrijk zijn ook al de eerste hittedoden genoteerd. Eén enkel ziekenhuis stelde gisteren al 25 patiënten met een hartstilstand. Ook Nederland kondigt morgen code rood aan, voor het eerst in zijn geschiedenis. En in het voetbal verlaat Wouter Franke STVV om coach te worden in Schotland. Het was al langer duidelijk dat Franke weg wilde uit Sint-Truiden. Al kende de club onder hem een topseizoen met een derde plaats in de eindstand. Franke tekent nu een contract voor 2 jaar bij Heart of Midlothian, nummer 2 van de Schotse competitie. Ook die club speelt voorrondes voor de Champions League. Na het weekend zal het weer zich normaliseren, maar het is nog even doorbijten. Overal, behalve aan zee, geldt code oranje. In Luik en Limburg code rood. Vannacht kan het vooral in de steden tot 27 graden warm blijven. Morgen gaat het kwik richting 39 graden.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.
4: Ik

Houston met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siru@hotmail.com of bel 0479-22-08-65. Kijk voor meer info op www.houston-music.be. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Alweer sneuvelt een dagrecord. Vanmiddag stond het kwik bij het KMI in Ukkel al op 34,2 graden. Een flink stuk hoger dan het vorige record uit de zomer van 1976. Ook gisteren sneuvelde dat dagrecord al. En straks zou ook het record van warmste nacht ooit eraan gaan. Het Nationaal Crisiscentrum heeft de voorbije 7 dagen ook 2,37 miljoen B-alerts uitgestuurd. Waarschuwingen in verband met de hitte of onweer. En ook dat cijfer is nooit eerder op zulke korte tijd bereikt. In diverse sectoren proberen werkgevers de extreme weersomstandigheden in de mate van het mogelijke op te vangen. Zo zorgt Brussels Airport voor vernevelaars en extra drankpauzes voor zijn personeel. Op het tarmac is het namelijk 47 graden warm. De NMBS beslist intussen geen enkele dieseltrein meer in te zetten. De preventiemaatregel gaat vandaag nog in. Heel wat steden en gemeenten openen ook kerken en geklimatiseerde gebouwen voor de inwoners om er te verkoelen en gratis water te komen drinken. In het buitenland lijkt de hittegolf nog zwaarder huis te houden. In het Verenigd Koninkrijk noteerden hulpdiensten de voorbije 24 uur een historisch hoog aantal interventies voor levensbedreigende noodsituaties en is in diverse ziekenhuizen al noodapparatuur uitgevallen. Klinieken in onder andere Wales en Schotland hebben ook vaak geen airco. In Frankrijk zijn ook al de eerste hittedoden genoteerd. Eén enkel ziekenhuis telde gisteren al 25 patiënten met een hartstilstand. Ook Nederland kondigt morgen code rood aan, voor het eerst in zijn geschiedenis. En in het voetbal verlaat Wouter Franke STVV om coach te worden in Schotland. Het was al langer duidelijk dat Franke weg wilde uit Sint-Truiden. Al kende de club onder hem een topseizoen met een derde plaats in de eindstand. Franke tekent nu een contract voor 2 jaar bij Heart of Midlothian, nummer 2 van de Schotse competitie. Ook die club speelt voorrondes voor de Champions League. Na het weekend zal het weer zich normaliseren, maar het is nog even doorbijten. Overal, behalve aan zee, geldt code oranje. In Luik en Limburg code rood. Vannacht kan het vooral in de steden tot 27 graden warm blijven. Morgen gaat het kwik richting 39 graden.
1: Na, na, na, na. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orri, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beerna.

0: Boekingen en meer info 0471 200 992, of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Zondagmorgen gaat VPRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: We maken ons op voor mogelijk de meest tropische nacht ooit. Het kwik daalt niet onder 22 graden en in de steden zelfs niet onder de 27. Het vorige record dateert uit 2015 en staat op 24,4 graden. Ook het dagrecord is donderdag voor de tweede dag op rij gesneuveld. Met 34,9 was het uiteindelijk een volle graad warmer dan in de historisch hete zomer van 1976. In Tremelo in Vlaams-Brabant heeft de politie een autoruit ingeslagen om een baby van 9 maanden te bevrijden uit de wagen. De moeder belde in paniek de hulpdiensten omdat ze door een technisch defect, mogelijk veroorzaakt door de hitte, haar auto niet meer kon ontgrendelen. Het kindje stelt het gelukkig goed. In Kasterlee in de Kempen zijn verschillende mensen ziek geworden na illegaal zwemmen in de kleine neten. Ze hebben onder meer last van braken en buikloop. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat stalen nemen in de rivier. Intussen lijkt Frankrijk het zwaarst in de hitteklappen te delen. Daar zijn ook al doden gevallen door de extreme temperaturen en de meeste ziekenhuizen zijn verzadigd en kunnen amper nog extra patiënten opvangen. Parijs verbiedt intussen vanaf vrijdagmiddag ook de verkoop van alcohol, wegens de gevaarlijke combinatie met de volle zon. In Wijnegem bij Antwerpen is een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een werknemer van een takelbedrijf dat was opgeroepen voor een in pannen gevallen auto is tijdens de takeling aangereden door een vrachtwagen. De werknemer, een man van 61, is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Door het voorval was de rijbaan urenlang afgesloten. En lage kostenmaatschappij Ryanair schrapt de omstreden familietoeslag aan boord van zijn vluchten. Gezinsleden mogen dus voortaan gratis naast elkaar zitten. Tot nu betaalden ouders met kinderen tussen 2 en 11 jaar een toeslag om zeker te zijn van plekjes naast elkaar. Dat beleid verdwijnt nu onder druk van een Britse marktregulator. Die instantie zegt trouwens het onderzoek verder te zetten, omdat de praktijken die in het verleden zijn gebeurd ook strijdig waren met de wet. Warmer dan ooit tevoren vannacht, daarna een eveneens verzengende vrijdag met aan zee zo'n 30 en in de rest van het land tot 39 graden met Luik en Limburg als zwaarste dobbers. Nog even moed houden, vanaf zondag beginnen de maxima zich stilaan te normaliseren.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

We maken ons op voor mogelijk de meest tropische nacht ooit. Het kwik daalt niet onder 22 graden en in de steden zelfs niet onder de 27. Het vorige record dateert uit 2015 en staat op 24,4 graden. Ook het dagrecord is donderdag voor de tweede dag op rij gesneuveld. Met 34,9 was het uiteindelijk een volle graad warmer dan in de historisch hete zomer van 1976. In Tremelo in Vlaams-Brabant heeft de politie een autoruit ingeslagen om een baby van 9 maanden te bevrijden uit de wagen. De moeder belde in paniek de hulpdiensten omdat ze door een technisch defect, mogelijk veroorzaakt door de hitte, haar auto niet meer kon ontgrendelen. Het kindje stelt het gelukkig goed. In Kasterlee in de Kempen zijn verschillende mensen ziek geworden na illegaal zwemmen in de Kleine Neten. Ze hebben onder meer last van braken en buikloop. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat stalen nemen in de rivier. Intussen lijkt Frankrijk het zwaarst in de hitteklappen te delen. Daar zijn ook al doden gevallen door de extreme temperaturen en de meeste ziekenhuizen zijn verzadigd en kunnen amper nog extra patiënten opvangen. Parijs verbiedt intussen vanaf vrijdagmiddag ook de verkoop van alcohol, wegens de gevaarlijke combinatie met de volle zon. In Wijnegem bij Antwerpen is een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een werknemer van een takelbedrijf dat was opgeroepen voor een in pannen gevallen auto is tijdens de takeling aangereden door een vrachtwagen. De werknemer, een man van 61, is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Door het voorval was de rijbaan urenlang afgesloten. En lage kostenmaatschappij Ryanair schrapt de omstreden familietoeslag aan boord van zijn vluchten. Gezinsleden mogen dus voortaan gratis naast elkaar zitten. Tot nu betaalden ouders met kinderen tussen 2 en 11 jaar een toeslag om zeker te zijn van plekjes naast elkaar. Dat beleid verdwijnt nu onder druk van een Britse marktregulator. Die instantie zegt trouwens het onderzoek verder te zetten, omdat de praktijken die in het verleden zijn gebeurd ook strijdig waren met de wet. Warmer dan ooit tevoren vannacht, daarna een eveneens verzengende vrijdag met aan zee zo'n 30 en in de rest van het land tot 39 graden met Luik en Limburg als zwaarste dobbers. Nog even moed houden, vanaf zondag beginnen de maxima zich stilaan te normaliseren.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Dit is VBR.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

0: maken, gaat VPRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Rudy Meins neemt je mee, terug in de tijd.
3: Zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam.
8: Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.

27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

We maken ons op voor mogelijk de meest tropische nacht ooit. Het kwik daalt niet onder 22 graden en in de steden zelfs niet onder de 27. Het vorige record dateert uit 2015 en staat op 24,4 graden. Ook het dagrecord is donderdag voor de tweede dag op rij gesneuveld. Met 34,9 was het uiteindelijk een volle graad warmer dan in de historisch hete zomer van 1976. In Tremelo in Vlaams-Brabant heeft de politie een autoruit ingeslagen om een baby van 9 maanden te bevrijden uit de wagen. De moeder belde in paniek de hulpdiensten omdat ze door een technisch defect, mogelijk veroorzaakt door de hitte, haar auto niet meer kon ontgrendelen. Het kindje stelt het gelukkig goed. In Kasterlee in de Kempen zijn verschillende mensen ziek geworden na illegaal zwemmen in de Kleine Neten. Ze hebben onder meer last van braken en buikloop. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat stalen nemen in de rivier. Intussen lijkt Frankrijk het zwaarst in de hitteklappen te delen. Daar zijn ook al doden gevallen door de extreme temperaturen en de meeste ziekenhuizen zijn verzadigd en kunnen amper nog extra patiënten opnemen.